school. Ik weet niet of dat lopen moet, ze hebben zoveel te lullen. Ze zeggen zoveel, ook dat God nooit bestaat.

0: Het is nu 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

gezel. Hij ging ook met Marieke dansen, het klikte wonderwel. Mijn vang sprong over,

0: Het is nu 5:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog, tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

afzender, belastinginspecteur. Zich vroeg over wel ik ben en wat ik vang. En overliggen roodstoel bij de bank. Het is weer zoiets, het is oors weer 1 april. Die wilden ze dat ik Rijkskas even vul. Open dan opens, allemaal papier en niks op riek. Weer wel open, dat ik zo'n zicht van kriek.

de belastinginspecteur. Je weet, ik stel je nooit teleur. Maar je weet ook, beste belastinginspecteur, dat ik nooit binnen 39.300 miljonairs van Nederland heur. Geachte belastinginspecteur, wat ik beur, dat gaat de mens niet net zo hard weer deur. Aanscheerden, eerlijk, tot dat op het oog.

0: Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werkt. Nog heel even.
1: Het is nu 7 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 8 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
1: Tim van Bosteren.

0: Beste luisteraars, we praten vandaag met Tim van Bostelen. En deze song van Dania Lohuis was zijn intro-song. Eerst even vertellen. Tim is sinds enkele maanden wethouder van de gemeente Oldambt. En de inwoners kennen hem beslist van de raadsvergaderingen, als ze die op het scherm tenminste steeds gevolgd hebben. En nu fungeert hij dus als wethouder in een hele andere rol. Nou, we gaan vandaag met hem praten over wie hij is, wat hij doet. Ook nog naast het wethouderschap, wat hij gedaan heeft. En ook vragen natuurlijk, waarom dit intronummer, Tim, van Dania Lohuis, van Hier kom ik weg?
1: Ja, ik ben en blijf een Noorderling. Dat vind ik iets heel moois, wat Dania Lohuis ook in het nummer eigenlijk beschrijft. En wat we hier in Noorden vooral ook zeggen, van als iemand vraagt waar kom je vandaan, dat zeggen we niet. Nee, we zeggen hier kom ik weg. En ik kom van oorsprong uit Appingedam, dus daar kom ik weg. Ja. Ben op enig moment geland in Nieuwolda. En daar ook maatschappelijk actief geworden. En daar komen we in dit uur vast wel meer over te spreken.
0: Zeker op terug, ja. Ja. Dat is dus de verklaring. Nou, heel duidelijk.
1: Ja.
0: En Tim, jij hebt een voorwerp meegebracht, zoals al onze gasten doen.
1: Ja.
0: Wat heb jij meegebracht?
1: Nou, ik laat het je zien. Het is een verrekijker.
0: Ah, weer een verrekijker.
1: Ja. Ik weet niet of je die vaker hebt gehad als voorwerp. Probeer ook mijn liefde voor vogels. Ook naast mijn andere activiteiten die ik doe en heb gedaan. Door vogels te kijken thuis. Over de landerijen, maar ook in het bos. Vandaar ook uit de verrekijker. Maar ik vind hem ook wel een beetje symbolisch, want ik kijk ook graag ver vooruit. Ook in het werk wat ik doe. Nu als wethouder, maar ook eerder wel. Dat vind ik ook belangrijk.
0: Ja, de verrekijker. Is het een grote, kleine?
1: Nee, het is geen hele grote. Het is gewoon een handzame verrekijker. Ietsje sterker dan gemiddeld aangeraden wordt. Maar daarmee kan ik, met name ook bij ons, als ik in Nieuwolda vanaf mijn eigen erf in het buitengebied ga kijken, dan heb ik grote afstanden.
0: Ja, want jij woont in het buitengebied.
1: Ja.
0: Ja. En je hebt hem dus de verrekijker op de vensterbank liggen?
1: Die ligt in ieder geval aardig voor de grijp. En soms dan ben je net niet snel genoeg, zeg maar, als er iets voorbij komt. Dan is het jammer. Hij ligt wel voor de grijp dat ik als ik iets voorbij zie komen of zie zitten, dat ik denk van dan moet ik hem toch even bijpakken, want dat red ik zonder verrekijker niet.
0: Oké. Ja, dat kan natuurlijk, ja. Hè? Sommige vogeltjes zijn nog helemaal klein.
1: Ja, klein of wat verder weg. Mm-hmm. Kijk, en ik vind het ook gewoon super mooi als je bij ons gewoon over de graanvelden kijkt. En de verschillende kiekendieven die hier voorkomen. Voor ons is het misschien voor een deel gewoon dat ze hier zijn. Maar voor heel veel mensen is dat niet zo. En ik vind het iedere keer ook nog wel weer een feestje als er dan weer een keer een blauwe kiekie voorbij komt. Of een keer de grote bruine kiekendief. Dat vind ik mooie vogels om daar voorbij zien te komen.
0: Zitten er veel kiekendieven in ons gebied?
1: Er zitten er best veel. Althans, in ieder geval als je dat vergelijkt met andere gebieden. Het is wel eens van jaar tot jaar verschillend. Ook een beetje afhankelijk van waar ze elk jaar weer landen. Het is niet zo dat ze nou per se exact op dezelfde plek weer terugkomen. Vorig jaar hadden we het geluk dat er in een perceel tegenover ons huis een nest zat. Dus daar was allerlei drukte. Ook van de mensen die de kiekendieven in de gaten houden. Die hadden daar bijna dagelijks hun post om het nest te kunnen volgen. Zover ben ik nog niet dat ik zeg van ik sluit mij aan bij dat soort groepen. Daar heb ik me de tijd nu nog niet voor gegund. Maar dat kan wellicht op een later moment in mijn leven wel een keer voorbij komen.
0: Ja, dus er is een officiële kiekendievenwerkgroep aan het werk hier in ons gebied.
1: Ja, je hebt ook de werkgroep Grauwe Kiekendief. En die zich niet alleen met de kiekendief, maar in bredere zin ook met akkervogels bezighoudt. Probeer ik wel eens wat op te volgen. Dan wil ik zeggen, met allerlei drukte, dan lukken dingen die je zelf leuk vindt niet altijd zo goed om dat erbij te kunnen doen. Maar die houden onder andere de kiekendiefstand in de gaten. En dan weten ze vaak ook precies waar alle nesten zitten. En de boeren die zelf bezig zijn, die weten dat ook heel goed. En werken daar over het algemeen ook goed aan mee om de nesten beschermd te houden.
0: Ja, precies. Ja. Heb jij een idee hoeveel jongen een kikkerdief zo'n beetje groot brengt ieder jaar?
1: Volgens mij is dat best heel verschillend. En hangt dat ook af van de, net zoals bij veel roofvogels, hangt dat af van de muizenstand en andere prooidieren. Ik heb begrepen dat dit jaar ook weer een heel goed muizenjaar is. Dus dat er ook bij valkjes, want valken komen ook op verschillende, in verschillende grootte soorten voor. Wel 5-6 eieren kunnen leggen. Of dan de jongen daar allemaal groot van worden. Dus ook dan weer vers 2. En de kikkerdieven, dat zijn er iets minder volgens mij. Maar ik denk 2 tot 4 per jaar is wel wat er gebruikelijk is.
0: Oké, interessant om te horen. Nou, Tim, we gaan naar jouw volgende muzieknummer luisteren.
1: Ik heb gekozen voor Blackbird, een beetje aansluitend op mijn, van de Beatles, aansluitend op mijn vogels. We hebben het dan niet over de merel, de Blackbird, gehad. Maar ook dat vind ik vooral een mooie tuinvogel waar je 's ochtends ook mee wakker kunt worden en 's avonds mee naar bed kunt gaan. Want die kan de hele dag bij je zijn. Die hebben het de hele tijd heel slecht gehad. Maar langzamerhand krabbelt die vogel weer op. En zul je meer vaker in de tuin ook weer tegen kunnen komen. Dus van daaruit ook even aandacht voor de merel, de Blackbird.
0: De Blackbird van de Beatles.
1: Yes.

0: You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: En was er nou ook een merel die we hoorden fluiten, Tim?
2: Zeker.
1: Kijk.
2: Dat is gewoon echt een merel die ze daarin als opname hebben gebruikt.
1: Ja, ja, mooi. Want die gaat toch beter als een kraai, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: Ook een blackbird.
2: Ja, ja, ja, ja, klopt. Maar, ja.
1: Goed, Tim, beste luisteraars, we praten dus vandaag met Tim van Bostelen, onze nieuwe wethouder. En ja, we gaan eerst vragen van Tim. Ja, waar kom jij vandaan? Heb je al trouwens gezegd Appingedam. Daar ben je opgegroeid.
2: Ja.
1: Heb je jouw eerste schreden gezet op het aardse?
2: Ja. Ja.
1: Wat was jouw gezin? Wat was jullie? Waar kom je vandaan? Jouw ouders? Mm-hmm. Het nest, ja. Waar kom je uit?
2: Ja, ja, kijk, ik ben geboren in het ziekenhuis in Delfzijl, wat daar toen nog stond. Maar daarna gelijk na Appingedam, waar het huis van mijn ouders stond en staat. Die wonen daar nog steeds. Daar opgegroeid. Ook min of meer buitengebied van Appingedam. Daar is ook mijn liefde voor het buitengebied en het boerenleven ook voor ontstaan. Mijn vader komt van oorsprong uit Zuid-Holland. En is eind jaren 60, begin jaren 70 met een boer bij hem uit de buurt vandaan. Meegeëmigreerd, zoals dat voelde, haast naar Noord-Nederland. Want ook toen al was er ruimte tekort in de Randstad. En de ruimte was hier in Groningen nog goed beschikbaar. Dus zo is hij toen in Winsum in Groningen terechtgekomen. Daar heeft hij mijn moeder getroffen. En samen zijn ze in Appingedam geland. Zijn nadat ik geboren ben nog twee broertjes van mij geboren. Dus gezin met drie jongens. Opgegroeid in Delfzijl naar de middelbare school. En daarna ben ik naar Dronten gegaan, naar de hogere landbouwschool. En daar officieel het diploma gehaald, veehouderij, specialisatie, diergezondheidszorg.
1: Oké. Okay. Heb je veel meegedaan?
2: In de praktijk is daar niet heel veel van terechtgekomen. Ik heb wel 24 jaar lang in de agrarische accountancy en advieswereld gewerkt. Dat bij een aantal verschillende organisaties gedaan.
1: Ja, ja.
2: Jarenlang met het boerenleven bezig geweest. Boeren geadviseerd op verschillende manieren.
1: Mm-hmm.
2: Hartstikke mooi om te doen.
1: Ja. Heb je daar nog een speciale opleiding voor moeten volgen? Of kon je dat doen met de opleiding die je had?
2: Nou, met de opleiding die ik had. Dat klonk wel heel specialistisch op die gezondheidszorg. Maar ik had daar voor mezelf ook financieel-economisch vakken bij in mogen kiezen. Aan dat deel wat niet uit de titel blijkt, heb ik veel meer gehad. Ik ben daarna altijd ook iemand geweest die gewoon ook door het te doen aan het leren geweest is. En met aanvullende cursussen over actualiteiten en wat meer ondersteunende onderwerpen.
1: Mm-hmm. Dus je hebt wel aan de praktijk dus vooral gevolgd, de lijn van de praktijk. Maar je hebt ook nog daarnaast ook nog wat cursuswerk en workshops of wat dan ook.
2: Ja, daarom heb ik eigenlijk alle jaren wel een paar dagdelen aan cursussen en trainingen gevolgd. Om jezelf toch verder door te blijven ontwikkelen.
1: Ja, precies. Verdieping te zoeken.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: In de dingen. Ja.
2: Ja.
1: Als jij terugkijkt op jouw jeugd.
2: Ja.
1: Leuke jeugd gehad?
2: Ja, zeker. Vanaf het moment dat ik kon lopen, liep ik bij de boer aan de overkant. Met tussen zijn schapen en de koeien die hij in het begin nog had. Heel vrij, ongedwongen, gewoon een goede jeugd. Met een christelijke opvoeding. Dus de kerk had in mijn jeugd ook ook nog een stevig plekje. Maar ook met ruimte om muziek te kunnen maken, en te kunnen sporten. Mm-hmm. Na school.
1: Bespeel je een instrument?
2: Ik ben op de basisschool op een moment met cornet begonnen. Toen kwam de muziekvereniging naar de school toe om je kennis te laten maken met verschillende instrumenten die daar gespeeld werden. En dat waren ook familieleden van mij die daar al bij zaten. Dus ja, die wilden wel heel graag dat ik ook bij de muziekvereniging kwam. Dus ik heb jarenlang cornet gespeeld bij Brassband Constant en Huygens in Appingedam.
1: Aha, ja.
2: Bestaat helaas niet meer.
1: Wat was er nou zo mooi aan een cornet?
2: Ja,
1: voor
2: een deel was het ook gewoon handig. Het was een klein instrument. Dus nam ook niet heel veel ruimte in. Ik kon het wel vrij makkelijk gelijk bespelen. Het is niet dat ik daar nou echt van tevoren al zoiets had van... yes, dat ga ik doen of zo. Maar doordat je daar met alle kinderen in de klas mee geconfronteerd werd en die keuze had. Ook samen met vriendjes naar de muziekvereniging ging. Dat maakte het ook gewoon leuk om die muziek te maken.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat is ook wel mooi, hè? Want je neemt iets mee wat je heel je leven ook toch een beetje blijft tekenen als je zelf muzikaal bent.
2: Ja, daarom. Dus ook daar heb ik ook muziekles gehad. Dus ook je hebt dan allemaal diploma's die je kunt halen. Noten lezen en diverse achtergronden bij de techniek en de theorie achter de muziek heb ik ook gedaan.
1: Oh ja, ja. Mooi. Je bent dus bij een brassband geweest?
2: Ja.
1: Dat is alleen maar met blaasinstrumenten, toch?
2: Ja, dat is echt alleen maar blaasinstrumenten. En ook alleen maar koper blaasinstrumenten.
1: Oh, ja.
2: Er zitten geen saxofoons. Je hebt dan de rietinstrumenten, zeg maar. Dat zijn de saxofonen, klarinetten en dat soort dingen. Die zaten daar niet bij. Want dan kom je weer bij fanfare en harmonie. Daar zitten allerlei verschillen in tussen welke vormen van blaasinstrumenten zitten daarbij. En dit is een hele strakke setting van cornetten. Die zijn eigenlijk de hoofdmoot.
1: Ja. Ik leer nog eens wat vandaag. Heel mooi. Wat gaan we nu naar luisteren, Pim? Tim's?
2: Geeft niet.
1: Het is echt niet meer of 's morgens vroeg, hè? Maar van de andere kant, ik heb zoiets het gevoel van... Hè, ben ik wel wakker met al mijn versprekingen. Ik zal het beter doen.
2: Ja, helemaal goed. Nee, mijn naam wordt op verschillende manieren... zowel voornaam als achternaam wordt geregeld verbasterd. Maakt niet uit. Maar het volgende nummer waar ik voor gekozen heb... dat heeft deels ook te maken met de achtergrond bij mijn ouders... maar ook bij mijzelf speelt mee dat we met de aardbevingsproblematiek te maken hebben. Zo zijn er natuurlijk velen in de provincie Groningen... en ook bij ons in de gemeente Oldambt. Er zijn diverse nummers in het Gronings ook gemaakt... met de aardbevingsproblematiek als achtergrond. En ik vind dit altijd een heel mooi nummer van Harry Nijhoff, Rimpeling... Waar het niet heel dik bovenop ligt, maar als je er goed naar luistert... dan is dat wel de problematiek die zich hier heel erg laat zien.
1: Oké.

0: Tim. We gaan weer verder met het gesprek over jou, hè? Want jij staat in de focus vandaag.
1: Ja.
0: Je hebt al iets verteld over jouw studie. Ja. Je hebt al iets verteld over jou, de werkkringen die je hebt gehad.
1: Ja.
0: Maar je hebt eigenlijk nog niks verteld over jouw situatie nu. Gezin, vrouw, kinderen.
1: Ja, ik ben getrouwd. En wij wonen samen in Nieuwonda, zoals ik zei, met ook drie jongens. Ik kom uit een gezin met drie jongens en heb zelf drie jongens die alle drie al twintigers zijn. De oudste die woont op zichzelf in Hogezand, heeft daar een huisje gevonden. De jongste woont nog permanent bij ons thuis en studeert in Groningen. En de middelste, is de grootste gedeelte van de tijd is die in Havelte op de kazerne. Want die is in het leger terechtgekomen.
0: Oké, een beroepsmilitair.
1: Beroepsmilitair. Dus dat is voor hem ook altijd een stevige wens geweest om die route te marcheren. En het is hem gelukt. En daar vind ik ook wel hartstikke mooi om te zien van alle drie mijn jongens. Die hadden al vrij jong een bepaalde richting in gedachten. De oudste de ICT, middelste dan het leger en de jongste biologie. En ze zijn daar alle drie ook nog gewoon keihard mee bezig. En als ik dan bij anderen hoor dat het altijd heel lastig blijft om te bedenken van wat moet ik nou gaan doen, er is zoveel. Ja, zij hadden het geluk dat ze al vrij snel wisten wat wil ik. Ja. En het ook hebben kunnen realiseren.
0: Mooi, hoe heten ze?
1: Thomas de oudste, Maarten de middelste en Koen de jongste.
0: Oké. Okay.
1: En Eline, mijn vrouw, die werkt als doktersassistent in Uithuizenmeden.
0: Kijk eens aan, allemaal druk.
1: Ja,
0: dus in huizen van Bosteren.
1: Ja, ja.
0: Ja, mooi. Ja. Jij vertelde over jouw studie en zo. Mm-hmm. Dat je gewerkt hebt bij organisaties en ook in het bedrijfsleven.
1: Ja.
0: Welke organisaties heb je gewerkt?
1: De laatste periode, voor mijn wethouderschap, heb ik een jaartje bij de gemeente het Hogeland gewerkt. Daar als senior beleidsmedewerker financiën. Dat was even een heel andere stap ten opzichte van de 24 jaar daarvoor. En van mijn werkzame leven in de agrarische accountancy en advies is het grootste gedeelte bij Van der Meer Accountants geweest in Oosterwolde en Groningen.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor ook bij DLV, Alcon AVM en kleinere kantoren.
0: Ja. Dus echt in de landbouwsector heb je veel doorgebracht.
1: Ja, klopt.
0: Oké, helder. Toen kwam op een gegeven moment ook de gemeenteraad om de hoek kijken. Dat is alweer 8 jaar geleden.
1: Ik ben in 2016 begonnen als raadscommissielid. Vervolgens in 2018 als raadslid. En gelijk ook als fractievoorzitter voor het CDA in Holland. Ik heb een kleine 10 jaar ervaring in en om de raad van de gemeente Holland.
0: Oké, wat was jouw keuze, de reden van jouw keuze voor het CDA?
1: Wat ik al eerder zei, ik ben wel opgegroeid in een christelijk nest. Maar op een moment is dat wel wat verder van mijzelf af komen te staan. Maar is wel een manier van hoe ik naar het leven kijk en hoe ik in het leven sta. En het hoeft niet per se, wat mij betreft, met heel concreet actieve geloofsbeleving. Maar de manier zoals het CDA in het leven staat en naar het leven kijkt, dat past heel erg bij hoe ik er tegenaan kijk. En het heeft best een tijdje geduurd, voordat je daar als jongeling achterkomt. Als je moet stemmen, altijd wel gestemd. En dat was ook geregeld CDA waar ik uitkwam, niet altijd. Maar toen kwam ik, toen ik in Nieuwolda kwam wonen, op enig moment bij Dorpsbelangen terecht. Vanuit dorpsbelangen, dan werden ook altijd door voor de gemeente de schouw en dorpenronden vormgegeven. Ja, daar mocht ik op enig moment het verhaal van doen. En toen zat er in de zaal een raadslid Frans Huizing en een wethouder Ricky van der Aker op dat moment.
0: Dus, a long time ago.
1: Ja. op datzelfde, net diezelfde zomer was mijn vader wethouder geworden voor het CDA in Appingedam. Door de combinatie van die factoren, zat op enig moment Frans Huizing bij mij aan de keukentafel van: "Goh, Tim, zou jij geen lid willen worden van het CDA en voor het CDA een rol willen spelen in de gemeentelijke politiek?" Ja, op dat moment was ik nog heel druk, ook bestuurlijk, met de volleybalvereniging in Appingedam. Om daar de fusie te begeleiden met de volleybalvereniging in Delfzijl. Dat kostte me toen nog even te veel tijd. Maar ik ben wel meegedraaid met het CDA. En daarmee is ook gebleken van, dat is een club die past mij wel. En sindsdien daarbij bij aangehaakt en bijgebleven.
0: En zo kwam het en zo ging het.
1: Ja, ja, klopt.
0: Precies. Ja. In de gemeenteraad, hoe heb je dat ervaren? Want je hebt wel veel raadservaring op kunnen doen.
1: Ja, en met name in die eerste periode. De periode van 2018 tot en met 2022 is een best hele drukke, hectische periode geweest in de gemeenteraad Oldambt. Dat begon gelijk al doordat direct na de verkiezingen in 2018 burgemeester Pieter Smit overleed. Dat was natuurlijk iets wat we met elkaar niet hadden zien aankomen. Met elkaar wel vorm en inhoud aan moesten geven aan de ontstaande situatie.
0: Toen kwam die kapot, dacht ik, hè?
1: Ja, toen heeft Laura Broekhuizen als loco vanuit de wethouders eerst even aan het roer gestaan. Toen kwam heel snel Rika kapot als tijdelijke vervanger. Zodat we als nieuwbakken gemeenteraad de zoektocht naar een nieuwe burgemeester konden gaan doen. Ik als vers raadslid en fractievoorzitter van CDA had daar dan ook een rol in binnen de vertrouwenscommissie. Dus ook mee de zoektocht gedaan waarbij we uitgekomen zijn op de huidige burgemeester Corrie Yveske Sikkema. Heel mooi en interessant om dat proces mee te maken. Nou, ik kwam vrij snel daarachteraan, kwam in de zomer van 2019... dat de SP uit de coalitie stapte. Moest ook met elkaar een weg in gevonden worden. Wat uiteindelijk heeft geleid tot Halte 7... een constructie van samenwerkende coalitie- en oppositiepartijen. Ook een heel mooi en interessant proces om meegemaakt te hebben. En dan met elkaar ook vorm en inhoud geven aan de maatregelen die we met elkaar moesten nemen, omdat het financieel niet zo soepel liep.
0: Een enerverende periode is dat geweest.
1: En omdat dat zo enerverend was, was voor mij die tweede periode van 22 tot 2026 was een in mijn beleving wat relaxtere periode.
0: Okay.
1: Waarbij we ook wel op een hele mooie en goede manier de samenwerking met elkaar als verschillende fracties, alle 12, hebben gehad.
0: Hebben kunnen vinden.
1: Ja.
0: Oké, dit gezegd zijn, Tim.
1: Ja.
0: Je mag jij jouw volgende muzieknummer aan gaan kondigen.
1: Ja, en als ik het goed begreep, komen er nu twee nummers achter elkaar.
0: We kondigen eerst het eerste maar aan en dan gaan we straks eventjes het tweede nummer
1: afkondigen.
0: Het waarom daarachter
1: zoeken. Ja. Ik zei ook al na aanleiding van het eerste nummer. Ik ben een Groninger, Noorderling, kom hier vandaan. Ik heb ook de landbouw in mij, achter mij. En van daaruit vind ik Grunnige Bloorkop een supermooi nummer om dat te laten horen. Waarin beide dingen samenkomen.
0: En die is van?
1: Die is van de bende van Buffalo Bill.
0: Ja. Toen ik het las, was het Buffalo Bill. Maar ik dacht, dat kan niet.
1: Nee. Buffalo Bill.
0: Ja, precies. Ja.

0: Tim. Dat waren jouw twee nummers achter elkaar. De Groninger Blauwkop. Heb je al wel verteld waarom dat je die gekozen hebt? Maar Jeroen van Merwijk met Ik Geloof, waarom heb je die gekozen?
1: Ja, ik heb Jeroen van Merwijk ook altijd wel een mooie, leuke cabaretier gevonden. Die ook wel heel scherp dingen soms weg kon zetten. Ook wel tegen schenen heeft getrapt. Waardoor mensen ook wel makkelijk de zaal uitliepen. Omdat ze zich een beetje te veel irriteren aan wat hij zei. Hij is helaas ook veel te jong overleden. Maar ik vind dit altijd wel een mooi nummer. Waar hij een hele brede zin zegt waar hij in gelooft. Dat raakt op een heleboel dingen. Waarin ik denk van dat is voor mij ook wel een vorm van geloof, zeg maar. In de mens. In van alles en nog wat. Dus verwoordt hij dat voor mij heel goed.
0: Goed verwoord.
1: Ja.
0: Goed gezongen.
1: Ja.
0: Oké. We gaan naar jouw wethouderschap.
1: Ja.
0: Verse wethouder.
1: Verse wethouder.
0: Eerste schreden gezet.
1: Ja. Dus dat is ook nog een beetje een zoektocht van hoe en wat. Als je half juni benoemd wordt en begin juli, begin het zomerreces, dan is er ook niet heel veel tijd om nou direct heel erg ervaring op te doen. Maar het lukte me vrij snel om die dingen die op de agenda stonden, om daar ook in te kunnen springen. Daar heeft hij kleine 10 jaar ervaring rondom de raad mij echt wel heel erg geholpen.
0: Ja, je kent de dossiers.
1: Ik ken heel veel dossiers. Ik heb ook altijd als fractievoorzitter van mezelf gevonden dat ik alle dossiers in ieder geval op een bepaald minimumniveau moest kennen. Dus veel bijeenkomsten over meegemaakt al. Veel stukken over gelezen. Dus die kennis komt mij heel erg van pas. En voor een deel ook al mijn andere ervaringen helpen daarin ook.
0: Oké. Wat zit er allemaal in jouw portefeuille, Tim?
1: Ik heb een ik noem het soms een beetje gekscherend groen-grijs-blauwe portefeuille, althans qua zwaartepunt, met beheer, onderhoud, realisatie en buitendienst. Dus dat is vooral ook al het groen onderhoud, maar ook van de wegen en al dat soort zaken.
0: Riolering
1: zit daar voor een deel ook bij in. Zit ook bij het andere onderdeel wat in mijn portefeuille zit, dat is water. Mobiliteit, dus het gebruik van de wegen, zit ook bij mij. Dat vind ik ook wel een belangrijke combinatie om die bij elkaar in mijn portefeuille te hebben.
0: En gebruik van de wegen, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dus gewoon het verkeer met elkaar, zeg maar mobiliteit. Dus de fiets, de auto, maar ook het openbaar vervoer. Treinen vallen daar dan ook onder. Dat is echt alles wat met de wegen en paden in de gemeente Oldambt te maken heeft, zit bij mij in mijn portefeuille.
0: Dus ook het onderhoud van de wegen, dat zit in het beheer- en realisatiedeel?
1: Ja. Ja.
0: En het aanleg van wegen?
1: En het aanleggen van wegen, alles zit ook bij die realisatie in. En het gebruik ervan, dus dat is dan de mobiliteit.
0: Mm-hmm.
1: Dat zit ook in mijn portefeuille.
0: Oké, ja.
1: Wat ik zei, water valt daar ook onder. En dat is water ook in de brede zin. Dus dat zijn ook de waterwegen die in onze gemeente liggen en van ons zijn als gemeente. Maar er zijn ook andere eigenaren van de waterlopen. Maar daar valt ook het stukje Wadden met de Dollard valt daar onder. Ik ben ook afgevaardigde in de vereniging van de Waddengemeenten. Maar heeft ook met de hele kust, de dijken, de dijkverzwaringen die van belang zijn. Maar het gaat ook om van hoe ga je goed en verstandig om met het waterbeheer in onze gemeente. En nu zie ik in een periode met droogte. Dus hoe gaan we daar in de toekomst ook mee om? Hoe hou je water vast op momenten dat het ook goed voorradig is? En zorg je dat er weer water beschikbaar is als er meer droogte is? Dus dat zijn, dat vind ik ook wel een mooi uitdagend iets waar ik me mee ga bezighouden. En daar schuurt ook tegenaan, ook een onderdeel waar ik ook heel blij mee ben dat ik dat op deze manier in mijn portefeuille heb kunnen krijgen. Dat is landbouw en landschap. Landbouw, we zijn natuurlijk een landbouwgemeente in mijn ogen. En we profileren ons heel graag met de Graanrepubliek. En dat is meer dan alleen de landbouw, dus ook het hele landschap en de historie die daarin zit. En vind ik belangrijk om daar ook echt een plek in het college voor te hebben. En dat ik mij daar dan mee mag bezighouden. En dan hebben we nog twee andere onderwerpen die minder met dat groen-grijs-blauw te maken hebben. En dat is jeugdzorg en integraal jongerenbeleid. En dat is ook best een hele pittige post daarin met jeugdzorg. Ja, daar is al jaren en dag best veel discussie over. Met name ook over de financiën die eraan hangen. Dus ik hoop wel ook met een deel van mijn financiële bril daarnaar te kunnen kijken. Maar zeker niet als een boekhouder daarin te gaan zitten strepen van de is te duur. Nee, gewoon goed naar kijken dat de jeugd de zorg kan krijgen die ze nodig hebben. En dat we daarbij proberen ook de kosten zo goed mogelijk in de greep te houden voor de hele gemeenschap. Want dat is ook van belang. En als laatste kunst, cultuur, evenementen en de bibliotheken. En daaronder valt ook de media, zoals Groningen 1. Vanuit de liedjeskeuze die ik bij dit programma heb gedaan, ja, daar blijkt ook wel uit dat ik ook een voorliefde heb voor cabaret, theater. Dus ik ben ook best blij dat dit stuk in mijn portefeuille zit.
0: Mooi, het is een mooie samenstelling van onderdelen.
1: En daarnaast ben ik gebiedswethouder voor Scheemda, Nieuw Scheemda, het Waar, Midwolda, Oostwold en Nieuwolda.
0: Ja, in Groningen zouden we zeggen, tenminste als ik het goed uitspreek hoor, er zit een putwerk in.
1: Ja, er zit een pokkel voor werk. Er zijn verschillende uitdrukkingen voor. Maar ik kan me de tijd er zeker in kwijt.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Als je naar de landbouw kijkt, hè, want we hebben natuurlijk nou de stikstofproblematiek. Van hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat is echt een heel zwaar onderwerp, alles met elkaar. Nou hebben we daar in directe zin hier in de gemeente iets minder mee van doen. Ook hier zijn boeren die hun bedrijf volgens de geldende regels hebben ontwikkeld. Maar waarvan gezegd hebben, de vergunning die jij hebt, die klopt eigenlijk niet zoals we er nu naar kijken. Op het moment dat ze die vergunning kregen, hebben ze dat, was het wel de wetgeving zoals het toen was. Dus daar moeten we met elkaar echt ook goed aandacht voor hebben. En hoe we dat ook op een goede manier kunnen combineren, dat de landbouw zich door kan ontwikkelen. Want we hebben ook gewoon een goede voedselvoorziening hier nodig. En dat kunnen de boeren hier in onze gemeente heel goed. Maar ook in samenhang met het landschap wat we hier hebben en ook door willen blijven ontwikkelen.
0: Oké. Nou, we hebben nu op jouw portefeuille ingezoomd, Tim. Je bent er nog maar pas, dus het is allemaal nog heel veel ervaren.
1: Ja.
0: Maar we gaan nou eerst naar jouw volgende nummer luisteren. En dat gaat worden...
1: Ja, en volgens mij is dat Daarboven in de Hemel van Herman Vinkers.
0: Juist, ja.
1: Herman Vinkers is iemand die in zijn cabaret ook heel erg uit kan dragen dat hij zijn Rooms-Katholieke geloof aanhangt. En ik vind het nummer zoals hij dat hier heeft geschreven, een supermooie kijk op hoe hij daar mee omgaat. En vind ik gewoon grappig om dat dan zo te beluisteren.
0: Nou,
2: weet u, ook ik ben niet compleet knettergek. Ik heb HBS gehad. Dus ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven...

0: Gilder. Zo, dat was Herman Vinkers. We zijn even in de hemel geweest met hem, hè?
1: Zeker.
0: Ja, nou, we gaan het staartje van de uitzending, Tim.
1: Ja.
0: Je hebt één belangrijk ding van jouw portefeuille net al niet genoemd. En dat is herstel en versteviging van de aardbevingsproblematiek.
1: Ja. Ja, en dat is zeker geen onbelangrijk onderwerp. En dat is iets wat mij ook heel erg bezig houdt. Persoonlijk zit ik ook in herstel- en verzekeringsopgaven. Dus mijn eigen ervaringen neem ik daarin mee. Ervaringen vanuit het dorp, maar ook vanuit andere dorpen die ermee te maken hebben. En dat is iets wat ons ook nog de komende jaren, tijdens deze collegeperiode, echt nog wel bezig zal houden.
0: Ja,
1: en in mijn agenda zeker ook met alle

0: verstrekkingslint nu aangepakt wordt. Dus daar wordt naast dat de woningen aangepakt worden ook het gebied eromheen een stuk mooier gemaakt. Maar daarmee zijn we er nog niet. En dan moeten we goed kijken van op welke manier kunnen we de gelden vanuit Nijbegun inzetten om de hele gemeente naar een hoger niveau te brengen. Of dat nou economisch is, sociaal of ook op ruimtelijk gebied.
1: Ja, want hier moeten we dus met z'n allen, bewoners, maar ook het openbaar gebied, mm-hmm. wel onze slag weten te slaan.
0: Ja.
1: Want de gemeentelijke portemonnee die wordt vaak niet groter.
0: Nee, en dat maakt het ook best ingewikkeld, zeg maar. Ook in de uitleg naar inwoners toe. Want voor alle basiswerkzaamheden die we als gemeente moeten doen, daar wordt het steeds lastiger voor om voldoende geld beschikbaar te hebben. Maar er is daarnaast heel veel incidenteel geld. Geld wat tijdelijk komt uit allerlei subsidiepotjes. En of het nou Nijbegun is, of je hebt ook nog regio-deal en allerlei andere vormen. Dat geld is wel beschikbaar. Daarmee kunnen we dan wel hele mooie dingen doen. Maar als we dat permanent willen blijven doen, moeten we daar ook op een bepaalde manier geld binnen onze eigen begroting voor hebben. Als we een weg aanleggen of opknappen, moet die ook beheerd en onderhouden worden. En
1: dat klopt, maar het is natuurlijk altijd wel de kunst om van 1 euro, 2 euro te maken.
0: Zeker.
1: En vooral een ander het feestje te laten betalen, zoveel mogelijk, toch?
0: Ja, daarom. En dat proberen we heel erg met alles wat we nieuw willen neerleggen of even een extra verbeterslag in willen maken. Om van die 1 euro soms misschien ook wel 3 euro te maken.
1: Precies. En als je eenmaal aan het rollen bent, als je niks doet omdat je bang bent van we hebben zelf het geld toevallig niet, dan droogt alles ook op. Maar als je zegt van we hebben het lef om tegenaan te gaan en mee geld te laten rollen, is net of dat er nog van meer kanten geld komt.
0: Ja, en voor een deel ben ik daar misschien ook nog jeugdig enthousiast in. Voor een deel misschien wat naïef, maar ik vind bij elkaar gewoon ook het blik vooruit naar de toekomst en vooral ook kunnen investeren. En maak daarin een goed gebruik van al die tijdelijke middelen die er zijn. Hou wel in het achterhoofd dat er ook kosten achterweg kunnen komen. Als je het op een goede manier wegzet, dan zorg je ook dat die kosten op een langere termijn beheersbaar blijven.
1: Ja, dat is beslist het verhaal. Is het een van jouw speerpunten, Tim, om vanuit Nijbegun gelden zoveel mogelijk gerealiseerd te krijgen? Ook met de gedachte van weer een realisatie in jouw portefeuille?
0: Ja, natuurlijk allereerst blijft voorop staan dat het schadeherstel en versterken, dat op een goede manier geregeld moet worden. Dus alle gelden die daarvoor beschikbaar zijn, die moeten daar ook goed voor ingezet worden. Maar daarnaast zijn er zoveel gelden beschikbaar dat ik dat ook inderdaad zowel vanuit mijn beheer en realisatie van zorg dat al die wegen en paden op een goede manier aangesloten worden en aangelegd worden. Maar ook voor de jeugd zijn binnen de sociale agenda heel veel mooie mogelijkheden. Dus om de jeugd gewoon ook op te trekken en een hele mooie goede toekomst te geven.
1: Precies, dat
0: zit er heel veel ruimte.
1: Hard nodig.
0: Ja.
1: We hebben nog een stukje weg wat ontbreekt in Midwolde.
0: Nog steeds.
1: Valt er dat ook onder?
0: Dat valt ook onder mijn portefeuille, inderdaad. Maar dat is zeker ook een van mijn speerpunten om de Oudlandseweg aangesloten te krijgen op de Geerenweg. En daar is vanuit Nijbegun ook al een klein beetje voor gereserveerd. Door in de vorige periode al. Dat is wel iets waar ik hard mee aan de slag ga om te zorgen dat dat stukje aangesloten wordt.
1: Want er ligt nog steeds ook ik zal maar zeggen, oud geld, hè, dat er al langer geparkeerd is.
0: Alle ins en outs daarop. En wat er nog wel is, dat komt vanzelf.
1: Daar ga jij je nogmaals mooi op concentreren.
0: Ja.
1: Oké, want er komt nog veel op jouw pad.
0: Zeker.
1: We wensen jou heel veel succes. En we hopen dat je hele mooie dingen mag doen voor onze gemeente. Daar sta je ook voor. En daar word je ook voor betaald, zal ik maar zeggen. Want zo werkt het natuurlijk ook.
0: Ja, zo werkt het ook. En dat ga ik ook zeker doen.
1: Nou, hartstikke mooi. Bedankt dat je hier hebt willen komen voor dit interview.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. En al onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ronnie, bedankt voor de technische kant van deze uitzending. En dan gaan we luisteren naar jouw allerlaatste nummer, Tim. En dat gaat worden.
0: Ja, wat was het ook alweer?
1: Agda.
0: Agda en de Munnik. En niet een standaard nummer van Agda en de Munnik zelf, maar het nummer De Steen, wat zij hebben gedaan bij Beste Zangers. Een nummer van oorsprong van Bram van Meulen. Die versie is ook veel langer, maar ik heb wel een voorliefde ook voor Agda en de Munnik. En ik vond dit een mooie combi van het nummer, wat ik heel mooi vind, van

0: Het is nu 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts. Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt natuurlijk weer hallo tegen al die muziekvrienden die op dit moment luisteren. Muziekvrienden, hartelijk welkom bij een uurtje Muziekarchief. En wat hebben we deze keer weer uit dat archief geplukt? Nou, muziek uit de jaren 86, 87 en 88 waarschijnlijk ook nog. Dan heb ik het onder andere over de Stranglers, maar ook over de Swing Out Sister. Voor Paul Simon komt voorbij, de Pet Shop Boys, Sting en nog een paar andere. Maar in ieder geval, wat we zeker niet hebben is de muzikale tv-tips in het midden van het programma. Helaas deze week niet aangeleverd. We moeten toch eens even over kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar we hebben wel die twee andere rubrieken die in het programma voorkomen. Natuurlijk de geschiedenis van de larpschijf ergens in het programma. En straks plaatje 3 en 4, dan mag je gewoon je hoed oplaten. Daarover straks veel meer. Ik zou zeggen, ga lekker meegenieten van die heerlijke gouden ouwe van deze keer in het Muziekarchief. En we beginnen vandaag bij de groep Swing Out Sister. Die werden in 1985 opgericht in Manchester door toetsenist Andy Connell en drummer Martin Jackson. En al snel komt ook zangeres Corinne Drury erbij. En ze tekenen een contract voor 2 singles. De eerste, Blue Moon, flopt volledig. Dus is de grote druk om met die tweede single wel een hit te scoren. En daar staat natuurlijk een deadline. Die platenmaatschappij zegt, ja, dan moeten we hem hebben. En tot vlak voor die deadline had componiste Corinne Drury totaal geen inspiratie. En in de laatste nacht komt er toch een idee. En toch ontstaat dan een single. En dat is Breakout. Het wordt een internationale hit. En in de videoclip is Corinne Drury trouwens te zien in haar oude beroep als modeontwerpster. Deze plaat was de redding van de band Swing Out Sister.

Tot zover Swing Out Sister met hun eerste grote hit Breakout. In Galveston, Texas, wordt op 18 december 1952... de Amerikaanse model en singer-songwriter Roseanne Vela geboren. Later verhuist de hele familie Vela naar Arkansas... en daar bezoekt Roseanne ook de universiteit... doet ze modellenwerk en trouwt met een muzikant, namelijk Jimmy Roberts. Die trouwt tot korte tijd later helaas overlijdt. Rosie Vela, want zo noemt ze zich kortweg, verhuist dan naar New York... en wordt daar een succesvol model... en speelt in diverse reclamespotjes en films. Ze bouwt de mannen met het geld wat ze verdiende even een eigen opnamestudio... en neemt daar haar debuutalbum Zazu op. Want de muziek vond ze toch ook nog altijd heel interessant. Dat album werd geproduceerd door Gary Katz... en ze werd bijgestaan door Donald Fagen en Walter Brager. Toch niet de minste in die tijd. Het album werd een succes in Europa samen met de single Magic Smile. En daarna nam ze nog een album op met deze heren Becker en Fagen... maar dat werd nooit officieel uitgebracht. Later was ze wel achtergrondzangeres bij onder andere The Electric Light Orchestra... en had 7 jaar een relatie met de man van The Electric Light Orchestra, Jeff Lynne. Daarna ging het bergafwaarts met Rosie Vela... en had ze haar vele vrienden erg hard nodig. En hoe het tegenwoordig met haar gaat, zou ik niet weten. Maar wat ik wel weet, is dat we klaar hebben staan. Magic Smile, Rosie Vela, bijgestaan door Donald Fagen.

De invloeden van Steely Dan zijn zeer duidelijk te horen. Natuurlijk Rosie Vela en Donald Fagen met Magic Smile. Brengt ons bij de cover en daarin vandaag het ultieme striptease-nummer. Jawel, You Can Leave Your Head On. Op dit nummer doet namelijk, dat weten we allemaal, tenminste denk ik allemaal, Kim Basinger haar legendarische striptease in de Adrian Lyne film 9½ Weeks. In die film is de coverversie van Joe Cocker te horen. Hij nam het op in 1986 voor zijn album, kortweg getiteld Cocker. Maar You Can Leave Your Head On werd geschreven en als eerste opgenomen door niemand minder dan Randy Newman. En dat deed hij in 1972 al voor zijn LP Sail Away. En door velen wordt dat gezien als het beste album van Randy Newman. Op Sail Away staan ook bekende nummers van Randy Newman, zoals Simon Smith and the Amazing Dancing Bear en Lonely at the Top. Maar vandaag gaat het dus over You Can Leave Your Head On. Eerst Joe Cocker en daarna het origineel van de componist Randy Newman.

0: helemaal mooi. Met zijn piano Randy Newman en You Can Leave Your Head On. Het origineel van de coverversie die daar vooraan gaan te horen was van Joe Cocker. Tot zover dus de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: En daar gaan we het hebben over het album Dreamtime. En dat is een album van The Stranglers. Dat verscheen in 1986. En het is een mix van uptempo en zeg maar beschouwende muziek. Het album werd geproduceerd door Laurie Latham. En het zou het enige album van The Stranglers zijn die ook de Amerikaanse albumlijsten wist te bereiken. Van Dreamtime werd de track Always the Sun op single uitgebracht. In december 86 kwam het onze top 40 binnen, bereikte de 35e plek en was daarmee ook dan de laatste hitsingle voor de Stranglers hier in Nederland. Always the Sun dus. Hier is, of hier zijn, moet je nou zeggen, de Stranglers.

The Stranglers uit 1986. En dan blijven we een beetje met datums heen en weer gooien. 26 juni 1956. Dat wordt in Stockton, in Californië, Chris Isaak geboren. Hij wordt zanger, muzikant, componist en ook acteur. In 1981 richt hij de band Silvertone op. En later werden zij zijn vaste begeleidingsband. Bestaande uit bassist Roland Sally, gitarist James Calvin Wilesley en drummer Kenny Dale Johnson. En in 1985 komt het album Silvertone uit. Gevolgd door Chris Isaak in 1987 en daarna het album Heart Shaped World in 1989. En de grote doorbraak voor Chris Isaak komt als regisseur David Lynch in 1991... de single Wicked Game gebruikt in de film Wild at Heart. En ook de videoclip zorgt voor de nodige aandacht door de topless rol van topmodel Helena Christensen op dat moment. Voor Wicked Game had meneer Chris Isaak al in Nederland een hitje met A Blue Hotel. En dat is afkomstig van het album Chris Isaak uit 1987. Een compositie van hemzelf. En het geheel werd geproduceerd door Eric Jacobson. We gaan naar het Blue Hotel. MUZIEK

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: Het legendarische album Graceland, dat was uiteindelijk het zevende studio soloalbum van Paul Simon. Het verscheen in augustus 1986 en in Nederland bereikte het de eerste plaats in de albumlijsten. Maar dat gebeurde ook in Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Engeland. Het kreeg verder een Grammy Award en in 2012 werd het ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het album opnieuw uitgebracht en verkocht het opnieuw zeer goed. Het titelstuk Graceland, de track zeg maar, kreeg ook nog eens een Grammy-onderscheiding. En andere bekende nummers van dit album zijn Diamonds on the Soles of His Shoes, Homeless, natuurlijk You Can Call Me Al en deze The Boy in the Bubble.

Tot zover Paul Simon. En dan gaan we verder met de band Talk Talk met een nummer Life's What You Make It. En die band die bestond van 1981 tot 1991. Werd opgericht door zanger Mark Hollis, bassist Paul Webb, drummer Lee Harrison en toetsenist Simon Brenner. En samen brengen zij in 1982 het album The Party Is Over uit. Daarna verlaat die Brenner de groep en wordt min of meer permanent vervangen door Tim Freeze Green. Hij was ook de producer van hun tweede album It's My Life. En dat zou voor hun grote doorbraak worden voor Talk Talk, met single hits als Dumb Dumb Girl, It's My Life en Such a Shame. In 1986 brengen ze hun derde album uit en die luistert naar de titel The Color of Spring. En daarop verlaten ze hun synthesizer geluid en krijgen de gitaar, de piano en het orgel een veel grotere rol in de muziek van Talk Talk. En op dat album staan vooral composities van Mark Hollis en die Tim Freeze Green. Zoals bijvoorbeeld Living in Another World en waar ik het al over had, deze Life's What You Make It.

0: alarm schijf.
1: De geschiedenis van...
2: En daarmee zit het vandaag precies op de goede datum, want we hebben gekozen voor een alarmschijf die gekozen werd op 22 augustus 1987. En dan hebben we het over What Have I Done To Deserve This van The Pet Shop Boys samen met zangeres Dusty Springfield. Het staat uiteindelijk 9 weken in de top 40 en bereikt hier de 2e plaats. En in ook Amerika en in Engeland kwamen uiteindelijk op de 2e plaats terecht. De single werd geschreven door de bandleden van The Pet Shop Boys, Chris Lowe en Neil Tennant, samen met de Amerikaanse songwriter L.A.O. Willis. En voor Dusty Springfield was het haar comeback in de hitlijsten. En was het begin van een hernieuwde belangstelling voor haar muziek. De Pet Shop Boys brachten What Have I Done To Deserve This uit op hun album Actually. En later zou het synthesizer duo ook nog de duetsingles Nothing Has Been Proved en In Private met Dusty Springfield uitbrengen. Maar begon dus die samenwerking met deze What Have I Done To Deserve This.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die gaat het hebben over het album Nothing Like the Sun. En dat is het tweede solo studioalbum van Sting. Het bevat diverse muziekstijlen zoals rock, jazz, reggae, dance en funk. Het werd allemaal opgenomen in de Air Studios op Montserrat. En het werd geproduceerd door Sting samen met Hugh Padgham en Brian Lauren en Neil Dorsman. En als eerste single verscheen Nothing Like the Sun. Van dat album moet ik zeggen, van dat album verscheen als eerste single We'll Be Together. Een nummer dat Sting oorspronkelijk voor een reclame schreef. Hij speelde tijdens zijn Sacred Love Tour in 2004. En toen zong hij het samen met Annie Lennox. Later zou We'll Be Together nog opgenomen worden voor de soundtrack van de film Bridget Jones, The Edge of Reason. En aan het eind van het nummer komen een aantal tekstfragmenten voorbij van Stings eigen hit If You Love Somebody, Set Them Free. Luister maar eens even, want wij gaan naar de originele release datum 1987 van het album Nothing Like the Sun. We'll Be Together is de titel.

Sting dus met een track van het album Nothing Like the Sun Will Be Together. We gaan verder met het Engelse trio Alison Baggs en Howard. Die bestond uit Simon Ellis, Nick Baggs en Austin Howard. En zij werden bijgestaan door de gitarist Paul Harvey, drummer Robbie Frantz en toetsenist Harry Sutcliffe. En bassist Nick Baggs zat ooit in de groep Kajagoogoo. En de Engelse pers was daarom wat sceptisch, want dat was natuurlijk maar een poppie bandje. En ook hun keuze voor een Duitse producer, Ralph Ruppert, dat leverde nogal wat kritiek op in Engeland. Hij was daar namelijk op dat moment ook weer zeer succesvol met de groep Wet Wet Wet, waar een aantal critici ook wel een mening over hadden. In Europa scoorden Alice Baggs en Howard in 1987 een hit met Big Bubbles No Troubles. En het werd hun enige hit in Nederland. En dan ook nog vooral in de discotheken. En misschien heb jij er ook al op staan dansen op deze Big Bubbles No Troubles.

Big Bubbles, No Troubles brengt ons bij een plaatje wat eigenlijk niets deed in Nederland. Dus, want sommige nummers doen er gewoon helemaal niks, maar zijn dan wel succesvol in andere landen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het nummer Row With It van Steve Winwood. Dat werd een klein hitje in Engeland, maar stond wel 4 weken op de eerste plaats in de Amerikaanse Hot 100 en ook op 1 in de Canadese hitlijsten. Steve Winwood schreef in 1988 samen met Will Jennings. En later kregen ook de Motown-componisten Holland Dozier en Holland de credits. Want het zou een beetje lijken op de Junior Walker-hit I'm a Roadrunner, wat zij schreven in 1966. We sluiten de muziekarchief ermee af. We zeggen tot de volgende week. Hier is Steve Winwood.

0: Het is nu 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
3: I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.

Het is zaterdag 22 augustus. En zaterdag op de kalender in 12 uur op de klok betekent bij Groningen 1 de streekomroep van Oost-Groningen tijd voor de muzikale lunch. Tot 2 uur kun je weer genieten van Americana, roots en country muziek in het programma Stew Time. Vandaag een mijlpaal bereikt. 499 keer ging Stew Time bij RTV Go en nu dus Groningen 1 inmiddels de lucht in. En vandaag doen we dat dus voor de 500ste keer. We hebben dus een feestje te vieren. De souschef en de chef doen dat samen met jou. Niet dat we nou groots uitpakken, maar gewoon bescheiden, zoals je dat gewoon van ons gewend bent in en op de zaterdag tussen 12 en 2. Begonnen met een rockabilly-oudje uit 1931. Toen schreef Leroy Carr, I ain't gonna be your low dog no more. Nee, ik wil niet meer oneerlijk of een waardeloos, verachtelijk persoon zijn. Ik ga mijn leven beteren. En deze opname die was destijds op 16 januari 1931... en werd iets later dat jaar uitgebracht. Wij lieten je overigens vanmorgen luisteren aan het begin van deze aflevering, de 500ste, naar een opname die 31 jaar later plaatsvond. Het was de single van Vince Everett uit september 1962 uitgebracht door het ABC Paramount label. Het lied is ook te vinden op het door het Fury label uitgebrachte album The Real Vincent Everett. En die dateert dan weer uit 1999. Zo, ben je qua info een beetje op de hoogte en wil je meer weten, dan weet je dat je zelf gaat surfen op het bekende www.enzovoort. Wat zit er vandaag nog meer in ons feestelijk stoofpotje? We hebben de gebruikelijke rubrieken, maar uiteraard nieuwe ingrediënten. Dus hoor je een track, niet één, maar meerdere van ons album van de week, een twin song, en we doen met onze rubriek Evergreen Time een duik in de geschiedenis en komen uit in de jaren 1959, 2010 en 2023. En niet onbelangrijk, nieuw werk is er van Steve Earle en Los Lobos en Kirsten Alting. Niet nieuw is het volgende album. Het verscheen in 2012 op het Strictly Country label. Het draait om Killing Time, een folkalbum van de Nederlandse groep Scrum. En zij nemen ons mee naar de heuvels van Schotland. Laten we deze heerlijke, ruwe omgeving eens goed op ons laten inwerken. Hier is The Hills in the Highlands. Dit is Scrum.

0: We verruilden de afgelopen minuten de Schotse heuvels voor de Blue Ridge Mountains, een bergketen in het oosten van de Verenigde Staten die deel uitmaakt van de Appalachen, oftewel Appalachian Mountains. Het is de oostelijke grens vanaf Georgia tot in Pennsylvania. Je hoorde Blue Ridge Mountains Turn Green. Ja, dat doen ze in het voorjaar en dan kun je er volop van genieten. Het is een track van het album Look For Me, het nieuwe album van Nick Chandler en zijn begeleidingsband Delivered. Het album werd 7 augustus jongstleden door het Pinecastle label uitgebracht. En dat brengt ons bij het Do enzovoort. Ja, een verhaal over een album van de week. Do. The Northern Belle, Even Cowgirls Get Sad. En deze Northern Belle kan verwijzen naar een schip of een trein, maar in dit programma Stewtime verwijst het naar een band uit Noorwegen met als frontvrouw Stine Andreassen. De Northern Belle is na hun wat meer popachtige vorige album Bats in the Attic en na een korte onderbreking nu terug. Want op 21 augustus, en dan kijken we op de kalender, hé, hey, dat was de dag van gisteren, jawel, verscheen het 8 liedjes tellende album Even Go Girls Get Sad. Ja, hoe kan het ook anders? En dat is uitgebracht op het Die With Your Boots On label. Eerder uitgebrachte singles Burn FM en Dead To Me hebben de fans voorbereid op dit nieuwe album. Er is door Andreassen samengewerkt met producer en songwriter Preben Salid Andersen. En de vaste band is door omstandigheden ingeleverd door studiomuzikanten. En die bestaat dan onder andere uit mensen uit de groepen Darling West, Orion's Belt en Astrid S. En hoe dat geluid met die nieuwe bandleden klinkt, dat wil ik je nu graag laten horen. Twee tracks dus, straks een bos bloemen. En niet zomaar bloemen, ja, 10 seringen, oftewel 10 lilacs. Maar ik wil beginnen met de opener van het album, een feestje. Wanneer? Vanavond. The Northern Belle, There's a Party Tonight.
1: It's nothing to fuss about.

De eerste kennismaking met Even Cowgirls Get Sad van The Northern Belle is het tijd voor nieuw werk, zoals aan het begin van het programma aangekondigd, van Steve Earle. Hij zocht de samenwerking met de groep Los Lobos. En het resultaat? Twee singles. Eentje met als titel City of Immigrants, en dat is een heruitgave van Earle's song uit 2007... van het met een Grammy beloonde album Washington Square Serenade. En de tweede single, die draagt de titel Volver al Celaya. En met deze single en de aansluitende song van Garrett T. Capps met als titel Fiesta Eterno zeggen we in deze jubileumuitzending dankjewel tegen Pieter Groenhagen voor zijn wekelijks aanleveren van de Twin Songs.

0: Yeah.
1: Yeah, gracias, enzovoort. Volver al Celaya, Steve Earle en Los Lobos, de single. En daarna kwam het van een album die uitkwam van Garrett T. Capps. I Still Love San Antone. En daarvan hoorde je, het mag altijd wel feest zijn. Fiesta Eterno. En dat brengt ons bij onze twin song Take Me Back to Tulsa. En deze twin song is wederom een eeneiige en zijn naam viel al eventjes door het bedanken wat we daarnet deden. Pieter Groenhagen. Het lied wat we straks laten horen werd voor het eerst opgenomen en uitgebracht door Bob Wills samen met zijn Texas Playboys. De opname was op 26 februari in 1941 en het werd een paar weken later in maart van dat jaar uitgebracht. Het werd overigens geschreven door Bob Wills samen met Tommy Duncan. Vandaag koos Pieter voor de uitvoering van de Belgische formatie The Black Hills Country Band. En dat komt straks van hun live album door Samsam Music uitgebracht in 1997. Overigens is de band in 2015 gestopt. En gaan beginnen in Kroatië, jawel, met de nog steeds bestaande en ook optredende groep Plava Trava Zaborava. Een bluegrass en country band in 1982 in Zagreb opgericht. En hun uitvoering komt van ook wederom een live album, en wel in 1984 uitgebracht door Croatia Records. Hier is de twin uitvoering van Take Me Back to Tulsa.
2: Cowboy i Indijanci, dobro večer. Plava, trava.

Ja, tot zover onze twin song, onze rubriek. Ja, een mooie dubbel. Een cover, hoe je het ook wil noemen. Wij hebben het in ieder geval gedoopt. The twin song, Take Me Back to Tulsa. En van deze rubriek naar de volgende rubriek, die vrij vertaald zou klinken als tijdloze muziek. En dat noem je dan in het Engels gewoon evergreen. Afgelopen week deden we dat met titels met daarin een kleur. Zo hadden we al blauw, groen, geel. En vandaag doen we dat met wit. Ja, en dan hoor ik je thuis zeggen, maar wit is geen kleur. Nee, dat klopt, maar ik vond deze drie liedjes gewoon leuk. We beginnen met George Jones en zijn White Lightning. Een lied over het illegaal stoken van jenever. Ja, dat gebeurt een hoop nog steeds. Dit lied werd destijds in 1959 door hem opgenomen en het werd zijn eerste nummer 1 hit. Daarna hoor je de groep Little Big Town van hun 2010 uitgebrachte album De Reden Waarom, The Reason Why, met daarop het lied Little White Church, waarin de dame een ja of een nee wil horen met betrekking tot een relatie. En we sluiten af met het album Higher en dat kwam op 10 november 2023 uit. En dan gaat het om het laatste album van Chris Stapleton, uitgebracht op het Mercury label. En de eerste single van dat album was destijds een wit paard, White Horse. Hier is voor vandaag ons evergreen moment.

Tot zover ons evergreen moment voor deze week. En dan willen we, voordat we doorgaan, nu eerst even een greep doen in de bak met de releases. Want helaas kunnen we niet al het nieuw werk draaien. Wil beginnen met een album dat op 8 augustus uitkwam op het Momojo label. Een album waar blues en bluegrass bij elkaar komen. Bluesgrass, en dat is het nieuwe album van Arlen Roth. En op 7 augustus kwam het album 86 Gumption van The Rosalind uit. En dat verscheen op het RPH label. En dat is een album met folk, country en rock. Margaret Gillespie, ze kwam met haar folkalbum op het ATO label. En dat was ook op 7 augustus jongstleden. En dat draagt de titel I Am Both. Silverada, voorheen Mike and the Moon Pies, kwam ook op 7 augustus met het album Living Proof. En dat is een country rock album. En ik wil afsluiten met op 2 augustus uitgebrachte album van The Sons of Rainier. En deze band is afkomstig uit Seattle, een cowboy folkband. En zij kwamen met het album Nothing But Time. Ja, en over tijd gesproken, we gaan de laatste twee, denk ik, laten horen. Na de Evergreens door met nieuw werk uit eigen land. Met andere woorden, een homegrown moment. En misschien wordt dit ook ooit evergreen. Het gaat om de nieuwe single van de Drentse zangeres Kirsten Alting. Here is What God Is Doing.

0: him.
1: Yeah, from him I want to hear what God is doing. De nieuwste single van Kirsten Alting van het Drentse Land. Was dat de voorlaatste? Dat betekent dat de laatste is scherp gezet door de sous-chef. De laatste van het eerste uur komt uit Canada van het album The Best of Anne Murray. Someone's Always Saying Goodbye. Ja. Dat zeggen wij ook voor nu, maar weet dat we straks terug zijn met deel 2 van je lunch hier op Groningen 1. En deel 2 gaan we straks beginnen met de Burnett Brothers. Let's Fall in Love. Ja, en wil je nou nog meer weten? Dan zou ik zeggen, blijf vooral luisteren, hè, naar dit programma. Naar Stewtime op Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
3: I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.

Welkom terug bij Stiltime op deze 22e augustus, aflevering 501. Ja, we hadden net de jubileumuitzending, de 500ste. En we gaan samen op weg naar een nieuwe, nieuwe mijlpaal. En dat deden we door te starten met een rockabilly oudje uit 1956. Je hoorde, zoals beloofd, de Burnett Brothers en hun Let's Fall in Love song. En deze Bruce Burnett, Dorsey en Johnny waren Amerikaanse pioniers van de rockabilly en popmuziek uit Memphis in Tennessee. In 1952 vormden ze samen met gitarist Paul Burleson het rock and roll trio, waarmee ze een belangrijke rol speelden in de vroege rock and roll, voordat zij zelf succesvolle solo carrières en carrières als songwriters begonnen. Johnny had onder andere een grote hit met zijn You're 16 en Dorsey schreef succesnummers voor onder andere Ricky Nelson. Onze Let's Fall in Love song draaiden we vanmorgen overigens vanaf het album Rockabilly 50s Essentials. En dat kwam uit op het Master Classics label. Straks in deel 2 nog twee songs van ons album van de week. We hebben nog een twin song. En ja, we vergeten de twee liedjes met betrekking tot ons eerbetoon aan de Nederlandse country muziek niet. Nu eerst door met een door, ja, een soort van weerbericht heb ik het maar genoemd. Het draait allemaal om het lied Tracking the Tropics van het nieuwe album A Mile South of Heaven. En dat is het nieuwe album van Jess Williams, dat overigens op 9 oktober aanstaande zal verschijnen op het New West label. Jess Williams, Tracking the Tropics.

Oost-West. Thuis best, zou je kunnen zeggen na het beluisteren van het lied Home Tonight van het uit Kingston, Ontario, Canada afkomstige duo, waarin schuilgaan Rob Watkins en Tom Harple. Het nummer vertelt over altijd maar onderweg zijn, living on the road, en daarbij dat bekende verlangen naar huis, naar jou. Het is te vinden op het album Beautiful Scars, en dat werd dan weer op het Stone Abbey label uitgebracht. Ja, een aantal minuten terug zei ik bij de start van deel 2 dat we ook vandaag weer stil zouden staan bij ons eerbetoon aan de Nederlandse country-artiest. En kijkend naar de klok, dan is het wel tijd om dat te doen. En deze week doen we dat met een bijdrage van Pieter Groenhagen. We gaan straks afsluiten met de groep Borderline, een Tex-Mex-formatie uit Kerkrade, Limburg. De band werd in 1988 opgericht door zanger-gitarist Henk Vos, en accordeonist Henk Kroesen was een van de belangrijkste schakels. De band heeft optredens gehad door heel het land, en onder andere opgetreden met The King of the Tex-Mex Accordion, Flaco Jiménez. Borderline stopte overigens in 2009. En in die periode hebben ze 3 albums uitgebracht: No More Borders, Chicano, A Music from the South en C'est la Vie. En van het tweede album, Chicano, Music from the South, hoor je straks Don't Break My Heart Again. En onze andere band die luistert naar de naam Moonlight Riders. Een Nederlandse country en western band, eveneens uit het zuiden, maar dan uit Maastricht in Limburg. De groep werd eind jaren 80 opgericht door voormalig Walkers-muzikant Michel Nita, en bracht albums uit zoals Point of No Return, waarbij werd samengewerkt met Tony Willet, die samen met haar zussen in de band Pussycat zat. Later ging de band verder als Cash on Delivery met zangeres Ilse de Lange, en zij werd na haar solo-carrière opgevolgd door Jacqueline van der Griend. Van het album Point of No Return gaan we beginnen met dit: Dancer in a Radio Show.

We hebben na het eerbetoon de Stetsonhoed weer opgezet. En kijkend naar de dienstregeling, dan zien we dat het tijd is voor een tweede twin song. Ook een eeneige met als titel Slow Hand. Werd geschreven door het duo Michael Clark en John Battis. En is van origine een pop- en rhythm and blues hit met als onderwerp tijd nemen voor de liefde. Voor het eerst opgenomen en uitgebracht door de Pointer Sisters. En zij deden dat in mei 1981 voor hun album Black and White. Een jaar later, 1982, nam Conway Twitty het op voor zijn album Southern Comfort. En scoorde er ook een nummer 1 hit mee. De country twin uitvoering van het lied vonden we op het album Country Never Dies, dat eerder dit jaar in maart uitkwam op het Atlantic Warner label. En straks wordt gezongen door Hudson Westbrook. Hier is Tijd voor de Liefde. Hier is Slow Hand.

Tot zover de aandacht voor de liefde middels The Slow Hand. En dat brengt ons bij twee tracks van ons album van de week. The Northern Belle, Even Cowgirls Get Sad. Overigens, dit zou ook zomaar kunnen verwijzen naar Tom Robbins' boek uit 1976... of naar Gus Van Zandt's 1993 film... gebaseerd op de novelle van Tom Robbins. Maar je begrijpt al wel, in Stewtime gaat het om een nieuw album... van de Noorse groep The Northern Belle... met in hun midden Stine Andreassen. En volgens Robbie Klandeman, iemand die mij regelmatig muziek doet toekomen... wat ik je dan weer kan laten horen in dit programma... is zij de koningin van de Scandinavische Americana. De plaat bevat meer traditionele country- en Americana-songs... in tegenstelling tot de wat popachtige voorganger, zei ik al... Bats in the Attic. En dat album komt uit 2024. In deze 8 nieuwe liedjes duikt Andreassen... met soms een persoonlijke en soms een wat meer universele kijk... in thema's als verlangen, onzekerheid, angst en woede. Het ene moment is het stoer, het andere moment is het breekbaar en klein. Liedjes die bij mij zijn blijven hangen na het doorluisteren... zijn There's a Party Tonight, Burn FM, The Subway, Ten Lilacs en Dead to Me. Maar... laat je niet door mij beperken tot deze liedjes... maar ga ook de rest luisteren van dit heerlijke album... Even Cowgirls Get Sad van The Northern Belle... 21 augustus jongstleden uitgebracht op het Die With Your Boots On label. Ja, en dan willen we afsluiten. Doen we straks met Talk, Talk, Talk. En dat heb ik even genoeg gedaan. Hier is eerst No Friend of Mine.

Heerlijke country en Amerikanen met een Scandinavische twist. De laatste minuten waren nog voor twee tracks van ons album van de week. Even Cowgirls Get Sad van The Northern Bell. Ja, en dan kijk ik even naar de klok en dan is het wel tijd voor onze rondreis door de US of A. De kaart lag weer op tafel de afgelopen week en we hebben de volgende route uitgestippeld. Gaan eerst met Willie Nelson onderweg naar Vermont voor het bekijken van de maan. Moonlight in Vermont is te vinden op het 22e album Stardust uit 1978. En daarna zetten we de reis voort met de bus. Reisleidster is dan Tricia Yearwood van haar album Thinking About You uit 1995. En dit album met deze titel kwam niet zomaar uit op een dag. Nee, die kwam uit op 14 februari 1995. Je weet wel, Valentine's Day. En van dat album hoor je On a Bus to St. Cloud. En op het laatste deel van de reis gaan we onderweg naar Tishomingo. En is Zach Bryan onze reisleider. Dit lied, Tishomingo, is te vinden op zijn 2022 uitgebracht album met als titel American Heartbreak. De deuren zijn dicht, we starten de motor en de riemen zijn vast. Hier is onze muzikale rondreis Vermont, St. Cloud, Tishomingo.

Tot zover de rondreis. En voordat we straks het programma afsluiten, heb ik nog een mooi moment uit eigen land voor je. Het Nederlandse duo Sander en Arnoud Brinks, artiestennaam Tangerine, bekend van hun folk en soft rock muziek, heb ik meegenomen. De broers kozen de naam vroeger als een verkeerde spelling van het Engelse woord tangerine, wat zoveel als mandarijn betekent. En inmiddels grappen ze zelf dat het woord tangerine simpelweg zingende tweeling uit Nederland betekent. Wat geen grap is, is het nieuwe album van het duo met als titel Family Tradition. Ze brachten het 14 augustus jongstleden in eigen beheer uit. En hier is, met vocale ondersteuning van de groep Venice, het lied By Your Side.

De laatste voor vandaag komt van de groep Jeffrey Helford en The Healers van hun album Used Parts, Don't Turn Out the Light. En ondanks deze smeekbeden doen wij het licht toch echt uit, want de show zit erop voor vandaag. Namens de souschef zeg ik, heb een fijn weekend en een mooie week. En onze volgende date is gewoon over 7 nachtjes op zaterdag 29 augustus... om 12 uur precies hier op Groningen 1.

0: Het is nu 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Dat is het nummer afkomstig uit het jaar 1982. Het stond op het album Thriller. En dat was in de tijd de derde single die werd getrackt van dit album. En dit was ook de eerste nummer 1 hit die van dat album afkomstig was. Je hoorde Michael Jackson en Beat It. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Dat is de komende 2 uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwen. En wat kun je allemaal verwachten in het eerste uurtje van Plaatwerk? Nou, we gaan straks een muziek draaien van onder andere Dave Berry, Bruce Springsteen. ABBA komt voorbij, Suzanne en Freek, Tears for Fears. Dan zie ik nog DJ Utzi op mijn lijstje staan, even als Donna Summer. Nickelback, The Cats, The Bad Hadders gaan we draaien. Even als de Easy Beats en nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits. En een leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende artiest. Hij werd bekend als zanger van de band The Commodores. En later ging hij een solo carrière tegemoet. En dat niet zonder succes. Het volgende nummer is uit 1985 en is afkomstig uit de film White Knight uit datzelfde jaar. En hij kreeg onder andere een Academy Award voor de beste originele nummer. En het nummer staat op Dancing on the Ceiling, het album. Maar niet op de officiële soundtrack van White Knights. En dat had weer met allerlei rechten te maken van de verschillende platenmaatschappijen. Ja, het draait allemaal om de pingels natuurlijk. Ik heb het over Lionel Richie. Hier is hij met Say You, Say Me. Plaatwerk.

is een nummer wat is geschreven door Ray Davies van de Kings. En ja, als je goed luistert, dan zit die stijl er ook wel een beetje in. Dave Berry hoor je, This Strange Effect. Daarvoor draaiden we Hoekel, dat ik goed uitspreek, en Salto met Jamaican. Oftewel Bam Bam. En daarvoor voor Lionel Richie en Say You Say Me. Dit is een van de grootste hits van The Boss, oftewel Bruce Springsteen en Glory Days.

Ze waren een van de populaire bands uit de jaren 80. En dit is er eentje uit het eind van de 80 jaren. 1989 om precies te zijn. Dat is een nummer die een derde positie haalde in de Nederlandse top 40. Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. En ja, het is in de tijd zelfs nog alarmschijf geweest bij Radio Veronica. En ook in de jaren 90 bleven ze gewoon muziek maken. Iets minder succesvol dan in de 80e jaren eigenlijk. Tears for Fears dus. En Sowing the Seeds of Love. Daarvoor Suzanne en Freek met Weg van Jou. ABBA draaiden we nog met Lay All Your Love on Me. En begonnen met Bruce Springsteen. En A Glory Days. En door in Plaatbeek nu met DJ Utzi en Nick P. Met Einstein.

In 2001 betekende dit nummer de grote doorbraak internationaal voor deze Canadese band genaamd Nickelback en How You Remind Me. Daarvoor Donna Summer en Hot Stuff. We begonnen met DJ Ötzi en Nick P. met Einstein, der deine Namen trägt. En we gaan door het plaatwerk nu met muziek uit Volendam van The Cats.

Het is een Australische band met daarin ook twee Nederlanders, een Schot en ook gewoon een Engelsman in de tijd. En dit was een grootste hit wel in 1966. The Easy Beats en Friday on My Mind. Daarvoor draaiden we Beth Hudders en de Nozems met Het Beloofde Land. En begonnen met de Cats en Be My Day. Zo dadelijk is het tijd geworden voor reclame, nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatweek. Dus houden we gewoon hier. En de laatste die we draaien tot aan het nieuws is Barbara Streisand, Woman in Love.

0: De zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Dat is een nummer wat voor het eerst werd uitgebracht door Hal Melvin en de Blue Notes in 1975. Het werd in de tijd niet zo'n groot hit. En in 1977 werd hij gecoverd door Thelma Houston. En in die tijd begon ook de disco een beetje populair te worden. En het nummer werd opgepikt omdat hij toch wat meer disco-sound had door de diverse discotheken wereldwijd. En toen werd het echt een hele groot hit. Daarna bracht Hal Melvin en de Blue Notes het nummer opnieuw uit. Maar ja, dat kon niet tippen aan het succes van Thelma Houston. En het allergrootste succes, die draaiden we zojuist in de uitvoering van Communards. En dat was in het jaar 1986. En dat werd een gigantisch groot hit. En die uitvoering hebben wij gedraaid zojuist. De Communards dus met Don't Leave Me This Way. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Dat is het komende uur het programma waar je naar gaat luisteren. Hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik voor je in petto het komende uurtje? Nou, we gaan straks de nieuwe single van Bente draaien. De Supremes komen eraan, evenals de Four Seasons. Rod Stewart, Lucas en Gea, jawel, Tour Limited. Semino Rossi, dan zie ik nog de Spinners op mijn lijstje staan. Melanie C, Mutt komt eraan, Pedaalhemmer en Roy Arines. Hummens, Hummens en nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits en leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was een film die werd uitgebracht over deze band en allerlei live optredens. En allerlei dingen die daartussenin gebeurden. En dat was gigantisch populair. Er werd het nummer op single uitgebracht in de live uitvoering. En die scoren gigantisch in de hitlijsten. Ik heb het over de Blues Brothers. Hier zijn ze met Everybody Needs Somebody to Love. Plaatwerk.

je hoort de stem van een hele jonge Diana Ross. The Supremes en Stop in the Name of Love. Daarvoor de laatste single van Bente en 3, 2, 1. We begonnen met de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. En dit is het geluid van The Four Seasons. En oh, what a night.

muziek van eigen bodem. Alhoewel, het was een Nederlands-Belgische popband. En die werd opgericht in de tijd door de producers Jean-Paul de Koster en Phil Wilde. En natuurlijk met de zangeres Anita Dodd en Ray Slijngaard als rapper. Ja, verkochten ze wereldwijd echt gigantisch veel platen. Meer dan 20 miljoen om precies te zijn. En dit was een tweede nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Tour Limit hoorde je met No Limit. Daarvoor Lucas en Gea Hulshof met De Waarheid. Rod Stewart draaiden we nog met die mooie plaat Passion. En de Four Seasons zaten daar weer voor met Oh What a Night. Oftewel December 1963. Tijd geworden voor een beetje Duitsstalig muziek hier in Plaatwerk. En dat doen we met Semino Rossi. Rood Sindiro. Zo.

Er is muziek uit het jaar 2000. Melanie C. samen met Lisa Left Eye Lopez. En ja, Lisa Lopez had als bijnaam Left Eye. En ze was een van de zangers uit de band TLC. Ze was ook presentatrice. En ja, ze mocht maar 30 jaar oud worden, want ze overleed naar aanleiding van een auto-ongeluk in Honduras in het jaar 2002. Melanie C dus en Lisa Lopez met Never Be The Same Again. Daarvoor de Spinners, Working My Way Back To You. En Semino Rossi zat daar weer voor met Rood Sint Die Rozen. En we gaan terug naar het begin van de jaren 70. En dat doen we samen met Mutch en Dynamite.

blauwe zetel dollar toe.

kennen ze natuurlijk van die groot hit No Milk Today. Maar ook dit was een behoorlijk hit voor deze band. Herman's Hermits en Something Is Happening. Leuke plaat trouwens. En daarvoor draaien we P. Dahlemmer en Roy Arenas met Grenens Light. We begonnen met Mud en Dynamite. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. En bij deze nodig ik je uit om opnieuw te komen luisteren naar Plaatwerk. De laatste is van de Motors en Airport. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn.

zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de derde grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen.

Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel de toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK Hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht

Op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tito en de Crybaby. En het is weer zaterdagavond, 22 augustus onderhand. Net is over 6, week 34, jaar 6, seizoen 6, aflevering 267.
1: Wat zei je nou, 6-7?
0: Ja, 267.
1: Oké.
0: Okay. Hoe is het, Jan?
1: Ja, goed. Vorige week bloedje heet toen we hier zaten. En ja. Deze zaterdag na een iets afkoelende periode 22, 23 graden, zo chill. Ja. Beetje regen afgelopen week.
0: Lekker. Echt perfect is dit.
1: Nou, volgens mij had ik vorige week ook met jou erover, ik weet niet of het in de uitzending was of erbuiten, dat het me opviel dat bepaalde activiteiten samenvielen met dit jaar het goede weer.
0: Ja.
1: Nou ja, de kids moeten weer in de school. RSG is weer begonnen afgelopen dinsdag. De basisschool is weer begonnen. En het is redelijk ruk weer. Hoe is dat voor die kids in plaats van dat je met 25, 26 graden en weer binnen moet zitten?
0: Mm-hmm.
1: Dat is wel chill. En voor mezelf ook. En voor jou denk ik ook.
0: Nou, ik heb vorige week zondag gras gezaaid bij mij voor thuis.
1: Dan heb je een hele goede week gehad.
0: Ik hoefde niet... extra water bij te geven. Dat is perfect.
1: Jij moet extra maaien, denk ik, straks.
0: Ja, super. Daar ben ik wel blij mee, hoor. Want het is er al bijna door.
1: Maar ik dacht een keer gehoord hebben van mensen heel dicht bij jou in de buurt... dat er best wel wat dingen zijn waar jij een hekel aan hebt. Mm. En dat grasmaaien er een van is.
0: Ja, klopt.
1: Oké. Okay.
0: Maar
1: het moet
0: lang verhaal. En dan kan ik het door de hele aflevering heen zal ik wel een klein stukje vertellen. Mijn voortuin ligt op dit moment lach open is nou dicht.
1: Oh, je hebt die tuin aangepakt, is het?
0: Niet omdat ik dat per se wou, maar omdat ze bij mij nieuwe gasleidingen komen leggen.
1: Ja,
0: dus mijn tuin moest helemaal over de kop. Toen zei ik, nou jongens, ik help jullie wel een handje. Ik haal de hele voortuin leeg. En als jullie klaar zijn, dan doe ik er mooi grind in. Dan maak ik een plantenbak met van die Linea-blokken of Linea-blokken. En dan is het weer klaar. Nou, helemaal goed. Mensen waren klaar. Tuintje weer dicht. En ik zei, nou, dan ga ik beginnen. Zei ze, nou, wacht maar even. Want we komen in oktober weer. En dan maken we het weer open, ja?

0: De nieuwe van Armin van Buuren. Burn it up.
1: Dat is wel lekker, hè?
2: Ja. Ja, jongens, Centrum het Spoor Winschoot is natuurlijk voor je geopend. En wil je weten wanneer en of welke activiteit er allemaal op stapel staan, check dan even de socials of heb even met Aad of met Rens via het nummer 06-11-92-06-77. Of stuur even een DM.
1: Je weet het met je hoofd, hè?
2: Ja.
1: Ook onze jongerencentra die van Welzijn Westerwolde zijn voor je geopend. Wil je weten wat, waar en wanneer? Check welzijnwesterwolde.nl voor het laatste rooster, de openingstijden en ook onze verschillende aankomende activiteiten.
2: Ja, Noorderzon Festival in Groningen, maar liefst 11 dagen. En geniet je dus nog volop van het Noorderplant, in het Noorderplantsoen.
1: Winschoten bezoek je voor het straattheaterfestival Waterbij op 28 en 29 augustus, volgend weekend dus.
2: De runners organiseren op 29 augustus de monnikentocht voor marathon- en ultralopers, wandelaars en anderen.
1: Van 31 augustus tot 4 september een midweek lang tribal music in Wedde. Voor info check dan even het web.
2: Ja, Groningen heeft op 5 en 6 september Hullabaloo Festival met daar onder andere Martin Garrix en Direct.
1: Trapel kun je 5 en 6 september bezoeken voor middeleeuws Trapel. En daar is echt van de oudheden van alles te doen.
2: En een lichtweek in Wedde van 7 tot en met 12 september met muziek, braderie, activiteiten en heel veel meer.

0: Ja, wie hoorde je nou?
1: Nu?
0: Ja.
1: Op dit moment was dat Hugo Imael Angel en Moving to the Sun.
2: Game, bioscoop en Spotify top 5.
0: Ja, en dan gaan we gelijk door naar onze game top 5 van weken 34. En onderaan de lijst vinden wij Mario Kart 8 Deluxe. En deze is voor de Nintendo Switch 2.
1: Mario Kart World vinden we op nummer 4 in onze lijst. En ook deze speel ik op de console van de Switch 2.
0: Op 3, Assassin's Creed Black.
3: Assassin's,
0: zei ik.
3: Nee, Assassin's.
0: Ik zei Assassin's.
3: Assassin's?
1: Assassin's. Zoom maar ernaar.
0: Nou, ben ik helemaal van apropos. Maar nee, die staat op plek 3 voor de PS5.
1: Pokémon Pocopia nummer 2 voor de Switch 2.
0: Nummer 1, voordat ik het weer zeg. Splatoon Raiders voor de Switch 2.
1: De bioscoop top 5 deze week. Vorige week al een beetje nagehind, maar het wordt nu werkelijkheid. Week 34.
0: Op nummer 5, Fianna.
1: Op nummer 4, Minions and Monsters.
0: Op nummer 3, Paw Patrol, de dino-film.
1: Op nummer 2, The Odyssey.
0: En op nummer 1, inderdaad, The Spider-Man, A Brand New Day.
1: De Spotify top 5 deze week, week nummer 34.
0: Hugo met Jamaican op nummer 5.
1: Op nummer 4, Another met het nummer Talk To You.
0: En O Cheerio staat op nummer 3 van Justin de Wild.
1: Op nummer 2, Rutger van Barneveld, de zwoele zomernachten. Ja. En ze is weer terug, hè?
0: Ja, je zal het niet verwachten, maar op nummer 1 vinden wij Shakira en Burna Boy.
1: Maar het is toch afgelopen?
0: Die. Ja, blijkbaar niet.
1: Nee, oké.
0: Misschien wil het in de rest van de wereld nog wel... flink gedraaid.
1: Of zou het komen omdat die aardbeving in Colombia?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee,
0: maar we gaan luisteren. Okay. Shakira en Burna Boy met Die.

0: Wist je dat je?
1: Jullie?
2: Ja.
1: Meer dan 100 flessen wijn uit de late 19e eeuw zijn gerestaureerd en sinds kort te bekijken zijn in een kasteel in Tsjechië.
2: Oh.
1: De flessen zijn daar in de jaren 80 gevonden. De toenmalige eigenaren van het kasteel hadden ze verstopt. Het gaat nu om zo'n 133 flessen, waarvan de meeste dateren uit 1892 en 1899, meldt persbureau Reuters. De flessen zijn in 1985 gevonden onder de vloer in een kapel van het Tsjechische kasteel Bekov. De familie Beveugh-Spontin verborg de wijn in de Tweede Wereldoorlog onder de vloer. Leden van de familie waren destijds bestempeld als nazi-sympathisanten en vluchtten naar Oostenrijk. Het toenmalige Tsjechoslowakije nam het kasteel vervolgens in. In 1984 benaderde de familie een Amerikaanse zakenman voor hulp om de verborgen wijnen terug te kunnen vinden. Hij diende in het geheim namens hen een aanvraag in bij de autoriteiten. De regering besloot zelf op te gaan zoeken en richtte de aandacht al snel op kasteel Bekov. Daar ontdekten ze de uitgebreide wijncollectie. Tony El Quawant, keldermeester van het prestigieuze wijnhuis Château de Quem, zei dat de voorraadkamer perfecte omstandigheden bood voor de bewaring van de wijn. De kapel was vochtig en oud met dikke muren, waardoor de vochtigheid en temperatuur dus constant bleven. Een test toonde de goede kwaliteit van de wijn in 2016 al aan. Château de Quem heeft een aantal flessen opnieuw gebotteld. Volgens El Quawant is de restauratie nauwkeurig en authentiek uitgevoerd, tot aan het behoud van het stof op de flessen aan toe. De wijn zal in kasteel Bekov te zien zijn. Wat ik niet heb kunnen vinden is of die wijn uit 1892, 1899 ook nog te drinken is na 100 jaar. Meer dan 100 jaar, wat denk jij?
2: Volgens mij wel.
1: Wijn, is, ze zeggen toch altijd, hoe langer...
2: Volgens mij kun je dat gewoon nog drinken.
1: Of ga je direct naar één glas al daar?
2: Ik heb geen flauw idee, we vragen aan de chat.
1: Zoek jij er even op, ga ik even aankondigen dat wij gaan luisteren naar de nieuwe Griffin. Band and Incense met The World Away.

0: bij Hooty Fruity.
1: Het is ook K-pop, toch?
0: Ja, is dat zo.
2: Korea pop. Ah,
1: spoor.
3: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
4: Yes.
0: Oh, dat is helemaal vergeten. Onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt er, wat is er loos en wat zit er allemaal aan te komen. Eredivisie voetbal op de Nederlandse velden. En dat betekent Sparta tegen Utrecht zo dadelijk. En dan morgen PSV tegen Groningen om 2:30. En Cambuur tegen Feyenoord om 4:45. Ajax en Twente zijn het weekend vrij in verband met de afgelopen Europese play-off wedstrijden. In de La Liga met vanavond om 9:30 Espanyol tegen Real. Morgenmiddag om 5:00 Atletico tegen Villarreal. En dan om 9:30 Elche tegen Barcelona.
1: Ja, dat dan met Rodri er natuurlijk. Rodri.
0: Ja, ik weet niet of hij gelijk basis staat.
1: Oh, dat kan wachten.
0: Ik denk dat Frenkie de Jong straks zijn plekje kwijt is.
2: Nee, kunnen we best samen.
0: De Premier League is begonnen en alweer 5 wedstrijden onderweg. En nu check je Brentford tegen Tottenham. En dan morgen om 5:30 Newcastle tegen Liverpool. En maandag om 9:00 Fulham tegen Chelsea. Een Londense derby. En de Bundesliga heeft nog extra een weekje vakantie. En daar staat de eerste speelronde in de competitie gepland voor het volgende weekend. En dan de grote prijs van Nederland dit weekend. En dat betekent de laatste... Jezus, wat moeilijk allemaal. Formule 1 race van Zandvoort. Dat na 5 jaar racen op dit prachtige circuit aan zee. De start is morgen om 3:00 en de coureurs en teams zijn dan een weekje vrij. En komen het weekend van 6 september weer in actie voor de Grand Prix van Italië op het Monza circuit. En de start van de Spaanse wielerronde La Vuelta dit weekend. En dat belooft weer wat moois. En natuurlijk ook heel veel geweld nog, hè, tot 2 september of zo, 3 september. Dan stopt de transfermarkt. We zijn altijd een beetje aan het speculeren. Hey, ik heb de KKD niet eens genoemd.
1: FCM doet het heel goed.
0: FCM doet het goed, ben ik blij mee.
1: Ja, nee, ik vind competitievervalsing. Ik vind op het moment dat overal de competities weer gaan beginnen, moet je stoppen met de transfergeldmieter. Want nu krijg je nog in het echte vuurwerk, vind ik eigenlijk, behalve Rodri van City naar Barça, vind ik het nog meevallen. Dus ik denk eigenlijk dat er de komende dagen nog wel wat staat te gebeuren.
0: Dat denk ik ook. En de Nederlandse topclubs zijn ook niet klaar. Dat kan niet. Dan ga ik er van. Als NEC zo blijft spelen, dan ga ik er misschien wel vanuit de NEC ook nog kampioen kan worden of AZ.
1: Maar NEC vond ik de eerste wedstrijd weer niet zo goed.
0: Nee, die moest er even inkomen. Maar,
1: ja, dat moeten we allemaal.
0: Dat klopt, inderdaad. We gaan luisteren naar muziek.
1: Oh ja?
0: Pick up your phone.
1: Nee, als jij belt, heb ik daar gewoon geen zin in.

0: Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen hoe dit nummer heet.
1: Van wie? Ronnie Flex en Lil Kleine. Smaak naar water, zeg ik het nog.
2: Jong en Wild Nieuws.
3: De nieuwsrubriek in deze uitzending van Jong en Wild, met informatie die belangrijk en informatief voor je kan zijn. Heb jij nou iets waar je wat over wilt weten of meer over wilt weten? Geef ons het door en we gaan er voor je achteraan. Ja, de scholen zijn weer begonnen, studies zijn weer begonnen, studiewoningen worden weer betrokken, studieappartementen, studiekamers, noem het allemaal maar op. Het aantal mensen met schurft blijft groot in Nederland. De besmettelijke huidaandoening kwam vorig jaar ruim 11 keer zo vaak voor als 15 jaar geleden. En behandelen is best lastig. GGD's geven tijdens de komende studenten-introductieweken voorlichting en ook een app moet uitkomst gaan bieden. Schurft was decennia lang geen issue in Nederland. Misschien kwam het alleen sporadisch voor, zegt epidemioloog Wilma Stok tegen een nieuwszender. Zij onderzoekt voor het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond hoe de schurftepidemie te stoppen is. De aandoening wordt veroorzaakt door mijt. Een klein beestje dat met het blote oog niet eens te zien is. Het kruipt onder je huid en legt daar eitjes. Dus als je eenmaal mijten hebt, kunnen ze zich blijven vermenigvuldigen. Het gevolg? Gekmakende jeuk. Mensen slapen er slecht door en worden soms bijna een soort paranoïde bij de gedachte van beestjes in de huid. Je raakt meestal besmet door intensief huid-op-huid contact, bijvoorbeeld seks, of een kwartier samen op de bank liggen met blote benen tegen elkaar, bijvoorbeeld. Wanneer iemand de hand schudden, krijg je dan ook geen schurft, benadrukt Stolk. Maar mijten kunnen ook indirect worden overgedragen op bijvoorbeeld een stoffen bank, vloerbedekking of handdoek kan zo'n beestje tot 3 dagen overleven. En dat maakt het ook zo'n karwei om van schurft af te komen. Er zijn 2 medische behandelingen. Of je slikt meermaals de vrijprijzige Ivermectine-tabletten, of je gebruikt meermaals een goedkopere vaak crème. Daar moet je jezelf dan wel van je kaaklijn tot je tenen mee insmeren, zegt ze. Ook bijvoorbeeld onder je nagels, je schaamstreken en ook op de delen van je rug waar je zelf niet bij komt. Vervolgens moet het spul tot 12 uur intrekken. Ga je in de tussentijd naar de wc? Dan moet je de plekken waar de crème mogelijk vanaf is gegaan weer opnieuw gaan insmeren. Denk erom, meid, het is besmettelijk. Denk erom, heb je het? Gekmakende jeugd, meld je bij je huisarts.

0: Yaksomi, Sirius, I Just Wanna Dance hoorde je. En nu net Goldie met Clock That.
1: Throwback Saturday.
2: Ja, en dan gaan we... Welk item gebeurde er op de datum 22 augustus? Nou, we gaan even terug naar het geboortejaar van Jan Heewens. Op 22 augustus 1851 werd in Australische dorpen New South Wales in Victoria goud ontdekt. Er ontstond toen een enorme gold rush. En zodoende trokken veel goudzoekers vanuit de steden naar het platteland om hun geluk te beproeven. Het platteland werd niet alleen overspoeld door Australische stedelingen, maar er ontstond ook een stroom van nieuwe immigranten uit Europa, Amerika en Azië. Deze goudkoers is erg belangrijk geweest voor zowel de bevolkingsgroei van Australië als de economische bloei. Ondanks de vondst van het goud werd Australië aan het einde van de 19e eeuw getroffen door een recessie. Het land werd geteisterd door een langdurige droogte en de wolprijs kelderde en de landhuizen in rijke Victoria stortten in.
0: Dat was de beurs toen, geloof ik.
2: Is het zo?
0: Ja.
2: Ik kijk wel eens graag naar Gold Rush, jij dan?
0: Ja.
2: Vind je dat mooi? Ja. Oh, ik vind dat echt prachtig. Ik kijk ook Gold Rush in Canada. Of is dat? Ja, Alaska is dat meer. En
0: Alaska
2: ik kijk,
0: is Canada toch?
2: Nee, Alaska is Amerika. Dus de staat van Amerika. Ja. Maar dat geeft niet. Ik wou niet zo bedweterig overkomen. Nee. Maar ik vind het ook leuk om die in Australië te kijken. Want daar vinden ze. Daar hoef je niet helemaal diep te graven, hè, voor een stukje goud.
0: Nee,
2: daar kan het gewoon
0: op
2: de oppervlakte liggen.
0: Wat mij wel interesseert is die vroege jaren, ja, dus de cowboy tijd.
2: Ja.
0: Toen er nog boten vol mensen, immigranten toen al dus, in verband met een beter leven vanuit Ierland, Wales, Schotland en Engeland naar Amerika gingen en later dan naar Australië voor inderdaad die gold rush.
2: Ja, ziek hoor.
0: En het onderzoeken van staten waar toen niemand woonde, als Montana, Tennessee, Texas, was droog, woonde niemand. Wat had je daar te doen? Ja, totdat ze de goud konden vinden en een eigen stukje grond konden claimen. Want dat was het ook, hè?
2: Ja.
0: Dat dan gaan een geschiedenislesje. Wij gaan luisteren naar muziek. De nieuwe Michael Bibi Katama, Mystery of Raw. Lifestyle's Barry and carry like Mariah.

0: Ja, dit is wel een bekend nummertje, hè? Sonny Wern.
1: Wern. Michel Amani, Hardcore Vibes.
2: Ome, Duo's Pot.
3: Ja, op zoek naar een snel recept voor een lekkere pasta salade met toch nog dit leuke weer. Pasta salade met gerookte kip en gegrilde paprika. Een salade die altijd kan. Snel, simpel en lekkervullend. Handig als makkelijke avondmaaltijd of om de volgende dag mee te nemen. Na school bijvoorbeeld als lunch. Wat heb je nodig? 300 gram Pomodoro penne rigata. 450 gram gegrilde paprika's. Kun je een potje kopen. 250 gram gerookte kipfilets. 2 rode uien. 8 eetlepels yoghurtdressing en 4 eetlepels kajoenkruiden. Kook de pennen volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet ze natuurlijk af. Snij intussen de uitgelekte gegrilde paprika's en gerookte kip in reepjes. Snijd de beide rode uien.

0: is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Eén van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Licenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: En we zijn erin gekomen, dit tweede uur Jong in Wild hier op jouw zaterdagavond 22 augustus. Jungle met het nummer Sunshine.
1: Hoe kom ik aan mijn trekken?
2: Ja, een top 3 met de nieuwe series en of films die het checken echt even waard zijn op de verschillende streamingdiensten voor de maand augustus. En week nummer 34 op Amazon Prime vind je op nummer 1 Sterling Point. Op nummer 2 Reacher seizoen 4 en op nummer 3 The Drama.
0: Ik ben met Reacher inmiddels begonnen.
2: Oké.
0: Kanaal Plus komt met op nummer 1 Paris Police 1910. Op nummer 2 After the First 48. En op nummer 3 de serie Knox Goes Away.
2: Dan gaan we naar Disney Plus. Op nummer 1 vind je The Shards, denk ik. En op nummer 2 vind je Wolven. En op nummer 3 vind je Camp Rock 3.
0: HBO komt met op 1 The Other Bennett Sister. Op 2 Monsters of God. En op nummer 3 Lanterns.
2: Dan gaan we naar Netflix. En op nummer 1 vinden we daar 100 Years of a Solid Part 2. Op nummer 2 vinden we My Life with the Walter Boy seizoen 3. En op nummer 3 vinden we Conversations with a Killer.
0: Films op Pathé. Op 1 The End of Oak Street. Op nummer 2 Insidious Out of the Further. En op nummer 3 Mutiny.
2: Dan de Sky Showtime. Op nummer 1 Special Ops Lioness seizoen 3. Op nummer 2 The Agency seizoen 2. En op nummer 3 My Mother's Wedding.
0: Op Videoland De Roelvinkjes seizoen 5. Op nummer 1 Avatar The Last Airbender. Op 2 en op nummer 3 Reunie X on the Beach Double Dutch. En in verband met deze streamlijst, streaming diensten. Ons volgende nummer Tame Impala met Loser, bekend geworden door de aldoor eerder door Jury aangekondigde nummer 1 in de bioscoop topfilm. Top 5.
2: Spider-Man.

0: De Piet Piraat van de Week, zeg maar.
1: Jantje Koopmans.
0: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
1: Jantje Koopmans was de artiestenaam van Johannes Petrus van Eersel, geboren in Waspik op 21 februari 1924... en gestorven in Kaatsheuvel op 17 maart 2013. Hij was een Nederlands zanger van het levenslied. Hij had zijn bekendheid voornamelijk te danken aan de hit Rode Rozen uit 1984. De nummers van Koopmans worden nog regelmatig vertolkt door Ad van Opstal. Na een succesvolle imitatie in de Soundmix Show verkreeg hij van Koopmans de rechten om zijn repertoire te vertolken. Koopmans nummer Het Dorpscafeetje werd in 2013 door de gebroeders Co gebruikt voor een carnavalslied onder de titel De Blauwe Stier. Op 17 maart 2013 overleed Johannes Petrus van Eersel op 89-jarige leeftijd in een verpleeghuis in Kaatsheuvel. Dames en heren, de Piet Piraat van deze week, zaterdag 22 augustus, Jantje Koopmans.

0: Fantasia Project. Volk, en daarvoor hoor je onze Piet Piraten van deze week, Jantje Koopmans, met
1: Fake News Flash.
2: Ja, ja, maar welk
0: waar
2: voor...
0: is de nep?
2: Er is genoeg nep.
0: Er is genoeg nep.
2: Welke voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen? De gespannen situatie in Quetta blijft op sociale media beelden opleveren. En veel video's en of foto's zijn inderdaad recent in of rond Quetta gemaakt. Maar andere beelden zijn al ouder of spelen zich ergens anders af. En bovendien zijn de beweringen bij deze video's niet altijd juist. Van overrompelingen in de stad tot grenswachters die stenen gooien. Een week nadat tienduizenden migranten de oversteek van Marokko naar de Spaanse enclave Guetta hebben gemaakt, is de chaos nog steeds erg groot. Van de bijna 50.000 mensen die de grens overstaken, zouden er nog 2 tot en met 8.000 in Guetta zijn, waar de grensovergang nu scherper wordt bewaakt. Ondertussen blijven sociale media overspoeld worden door video's die de situatie in Guetta zouden moeten tonen. Daar zitten beelden bij die niets met de huidige situatie te maken hebben. Zoals een video van bootjes die arriveren op de Spaanse kust. De beelden werden al in 2023 gemaakt en al eens eerder door op echtheid gecontroleerd. En daarnaast zijn er ook heel veel video's die daadwerkelijk recent en rond Guetta zijn gemaakt. Maar de beweringen die bij die beelden op social media kloppen vaak niet. Geloof dus niet alles wat je hoort en wat je ziet.
0: Wat voor gewin heb je erbij trouwens? Om elke keer maar weer van je onzin te gaan verspreiden. Dat snap ik helemaal niet.
2: Desinformatie.
0: Ja, maar waarom?
2: Dan worden mensen, nou ja, maar dan worden mensen weer boos. Oh, en dan gaan ze hier weer zeuren.
0: Het gaat al. Het leven is al niet altijd.
2: Het land is al vol en dan krijg je dat soort dingetjes. Weet je wel. Dat is allemaal desinformatie. Maar dat doet bijvoorbeeld... ja, dan gaan we een hele andere kant op. Maar dat doet bijvoorbeeld een ander groot land doet dat ook. Desinformatie verspreiden. En voornamelijk op TikTok en zo. Waardoor mensen dat geloven en dan andere dingen gaan geloven wat niet...
0: Ja, maar het is echt waar, hoor. Maar het stond op Facebook.
2: Precies.
0: Ja, dat.
2: Ga luisteren naar muziek.
0: Oh, Robin Schulz, hè?
2: Met Take It Slow, hoor je nu.

0: nooit meer naar huis. Althans, ik ga zo wel naar huis.
1: Studiebreekje.
2: Ja, volgende week beginnen we weer met de studietipjes. Omdat dan natuurlijk de school in volle gang is en we er deze week nog niet meer willen belasten. We houden nog even bij de zomer, want ze zeggen dat de zon volgende week en ook de temperaturen iets terugkomt. Dus iets hogere temperaturen en iets meer zon. En deze hoort er nog wel een beetje bij, het dragen van een zonnebril. Draag ook bij lichte dagen ook een zonnebril. Dit geldt voor alle seizoenen, want het scheelt je namelijk een hoop kraaienpootjes in je gezicht door het dichtknijpen van je ogen. Gebruik eventueel een extra oogcreme om de huid rondom de ogen soepel te houden. Gebruik bijvoorbeeld crème tegen veroudering. Jury, dat is dan niet echt iets voor jou, hè? En vocht inbrengen voor donkere kringen, wallen en vocht. Ja, dat is ook weer wel iets weer voor jou. Denk erbij om, ook wanneer de zon dus niet zo heel erg hard of fel schijnt, probeer dan gewoon toch een zonnebril te dragen. Als je dat natuurlijk prettig vindt, was dat vaak ook nog een dingetje. Maar dat helpt je dus gewoon om die kraaienpootjes. En het is gewoon heel erg goed voor je ogen. En zoals gezegd, volgende week gaat de temperatuur weer wat omhoog en gaat de zon wat meer schijnen. Dus Jury kan wat vaker gaan grasmaaien. En dat dan met een brilletje op. Betekent dat wij gaan luisteren naar de Outsiders, Frontliner, Deandra Faye, Rebels in the Frontline.

0: Ellie Oaks en Lavinia, Front Row Baby.
1: Trend of Trash.
2: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Gadgetkleding en of andere, wat vinden we hiervan? Tijdens Galaxy Unpacked heeft Samsung de nieuwe Galaxy Watch Ultra 2 gepresenteerd. De krachtige en meest geavanceerde Samsung Galaxy Watch tot nu toe. De Galaxy Watch Ultra 2 is er voor hardlopers die het beste uit zichzelf willen halen. De smartwatch helpt hen slimmer te trainen, hun voortgang te volgen en hun doelen te bereiken. Of ze nu trainen voor een marathon of net beginnen met een nieuw hardloopschema. In combinatie met de Samsung Health brengt de Galaxy Watch Ultra 2 persoonlijke coaching, trainingsinzichten en geavanceerde welzijnsmetingen samen. Hardlopers krijgen hiermee meer inzicht in hun prestaties en ontwikkelingen. Check voor het web en voor info andere actuele prijzen en ook acties. Want die heeft Samsung vaak. Als je een nieuw telefoontje koopt, dan krijg je er soms wat gratis bij.
0: Ja, en jij zat wel eens te twijfelen over zo'n Zip of zo'n Fold, greep ik.
2: Nou, ik mag op dit moment een nieuwe telefoon. Alleen ja. Mijn telefoon is eigenlijk nog best wel heel goed op de accu na. Dat ja, houden wij toch.
3: Paar, ja.
2: Dus ik was aan het twijfelen. Ik dacht, of ik wacht tot februari volgend jaar en ga voor de nieuwe S27... Plus, of weet ik veel wat eruit komt. Of ik ga inderdaad voor de Fold. Alleen, toen dacht ik mij, ik vind het ook wel lekker om 's avonds of 's ochtends als ik wakker ben of moet gaan slapen, even op bed, even TikTok scrollen, even op Instagram.
0: Is niet goed voor als je bed gaat,
2: nee,
0: hè?
2: ik weet het. Maar als je dan zo'n Fold hebt, dan heb je gewoon bijna een iPad in je klauwen.
0: Ja, had je ook gewoon een Samsung tablet of een iPad.
2: Ja, precies. En dan dat houdt me dan een beetje tegen.
0: Plus, het is gewoon
2: type
0: half,
2: ook, weet je wel.
0: Het is nu gewoon kan half
2: met,
0: tv.
2: Ja, nu kan
0: klein
2: ik,
0: laptop, ja.
2: Nu kan ik met één hand, met mijn duim kan ik swipen en typen.
4: Dat lukt je dan niet meer.
2: Nee, dat heb ik zo.
0: Maar misschien doe je dan wel spraakgestuurd.
3: Nou, weet ik veel.
2: Ja, dat kan ook inderdaad.
0: Ach, Hans Gij voor een Ultra is ook zo'n groot ding, toch?
2: Nee, dat vind ik niet. Plus? Ik heb Plus, ik wil niet naar de Ultra. Onze collega Jackie heeft ook een Ultra, vind ik te groot.
0: Ja? Jackie is ook groot.
2: Jackie is ook een grote kill.
0: Ja. Sylvia Bampa, Fantasy.

0: Cameron Whitecomb met Kingdom of Fear. Iemand anders die zit lekker op TikTok te scrollen. Hè? Lekker.
1: Ik zat even te kijken naar die hogeren bij Rondo over het Frenkie de Jong en Rodri verhaal.
0: Ik zei het net. Jij zei, nee, die kunnen wel samen spelen.
1: Ze zeggen net op het eind van, Rodri is meer een 6 en Frenkie is meer een 8.
0: Dus ja, maar ja. Weet je wie daar ook op 8 speelt?
1: Ja, P3.
0: P3. Ja, dus als ik Frenkie was, was ik...
1: Nee, kan nog. Oh!
2: Ja, Leute, wir haben die neue Gäste.
1: Oh ja, wer dann?
0: Ja, wat staat er gepland de komende tijd? Wat in deze rubriek nou net even wat meer aandacht van ons verdient. Water bij 2026 in Winschoten vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus 2026. Volgend weekend dus. Dit is een gratis internationaal straattheaterfestival. En dan verandert het hele centrum van Winschoten 2 dagen lang in een openluchttheater vol muziek, acrobatiek, theaterparades met artiesten uit binnen- en buitenland. Vrijdag 28 augustus de officiële aftrap met de vrolijke tv-helden Kidsparade en een grote verlichte avondparade met internationale acts. Zaterdag 29 augustus doorlopende straattheatervoorstellingen en acrobatiek en acts verspreid over het centrum van de stad. Met een groot spektakel rond het water als afsluiting. Toegang volledig gratis. Waar is dit? In het centrum van Winschoten. En je kan alles zien via de officiële website. Meer info op waterbij.nl.
1: Dat is eigenlijk net zo leuk als wat ze in Emmen vaak hebben. Hoe heet dat?
0: Zo'n straattheater. Festival.
1: Ja, typisch festival.
0: Onze allereerste gast van...
1: Je mag zijn naam. Van Gerald Janssen. Maar waterbij is ook leuk.
0: Ja.
1: Dus als je nog een keer zin en tijd hebt, kom het bezoeken.
0: Volgend weekend in Winschoten.
1: Ik weet niet precies hoe je deze naam... Er zit een schuine streep tussen. Ik denk dat het Vera is. Vera.
0: Met.
1: Trapped. Ja.

0: keer jong.
1: Eén keer jong, Ceder hoorde je net.
2: Jij wel, ouwe pik.
1: Nou, bedankt, hè. Hey, wij hadden het net buiten de uitzending over. Ik vertelde dat ik een docu had gekeken afgelopen week over dat Russische gas. Jij zei, ik heb een leuk boek wat ik nu aan het lezen ben.
2: Onze man bij de Mossad of zo. Onze Nederlandse man bij de Mossad.
1: Dat gaat ook over spionnen en zo.
3: Spionage.
1: Toch?
3: James Bond uit Overijssel.
1: Ja, toch?
3: Ja.
1: Maar ik vind die docu's ook mega interessant.
2: Ach, er gebeurt veel meer dan dat we weten. Overal, elk land wil graag van het andere land weten hoe het zit natuurlijk. En wat ze aan het doen zijn.
1: Ja.
2: En complottheorieën zijn het al niet meer. Er zijn gewoon dingen die gebeuren. Ik bedoel, James Bond is ook gewoon gebaseerd op een waar gebeurd persoon.
1: Ja, dat klopt. Alleen niet
2: Ian
1: zo...
2: Fleming's James
1: ja,
2: Bond.
1: Ja, is dat echt?
2: Jazeker.
1: Oh, dat is
2: en wat dacht je van The Bourne Ultimatum? The Bourne, Jason Bourne?
1: Geen flow idee.
2: Je hebt gewoon... Nee? Ken je die films niet?
1: Jawel.
2: Oh, dat is ook een geheim agent. Op een spion. Die agency is ook leuk.
1: Die agency, volgens mij ook die...
2: Het gaat over de CIA. CIA, die zit overal.
1: Ja, dat klopt.
2: Vooral.
1: Ja, ik heb dus...
2: Enige idee hoeveel diensten dat elk land heeft.
1: Ik heb geen... Zoals de AIVD en zo. Ik heb geen flauw idee.
2: Misschien wel 3, 4, 5.
1: Ja, moet je nagaan. Maar waarom ik dit... waarom ik hierover wil hebben... Ik heb dus gisteren een ook... Was dat gisteren of eergisteren? Maakt het niet uit. Heb ik een kleine docu gezien. Dat ging over 5 vrouwen. Die kenden elkaar niet. Die wonen in Engeland. Allemaal ergens anders. En die kregen op een gegeven moment een relatie met een man.
2: Dezelfde?
1: Nee, niet dezelfde. Wel allemaal aan een andere man. En dan gingen ze dan 4, 5, 6, 7, 8 jaar lang mee. Gewoon verkering, huisje, weet je wel, boompje, geen beestje. En totdat al die mannen op een gegeven moment zo ineens weggingen. Niks meer van zich liet horen, ze konden ze niet vinden. Namen wisten ze, namen klopten niet.
2: Spionnen.
1: Wat bleek nou? Dat waren allemaal politieagenten die geïnfiltreerd waren... omdat ze dan bij een of andere linkse of een rechtse activistenclub zaten.
2: Mm.
1: En daar wouden ze infiltreren. Maar die vrouwen zijn er dus helemaal kapot aan gegaan... want die hadden dus echt een heel leven opgebouwd.
2: De cover was goed.
1: Ja, en deze 5 vrouwen zijn er dus via achtergekomen... dat het geïnfiltreerde agenten waren. Zonder dat ze dat hebben gezegd, maar door middel van... Een keer een bankpasje gevonden met een andere naam erop. Of toch de verhalen die deels kloppen, maar dan net niet
2: deels
1: helemaal.
2: Net niet.
1: Hele interessante docu, staat op Videoland.
2: Oké.
1: Okay.
2: En hoe heet die?
1: Kom ik na Mart Hoogkamer even op terug.
2: Wat slecht.
1: Met Kroegen in de Hemel.

0: Mart Hoogkramer, de man die afgelopen weekend nog op Boerenrock heeft gestaan met zijn nieuw nummer Kroegen in Hemel.
1: Aan de andere kant, wie stond er niet op Boerenrock dit weekend?
0: Ja, heel
1: veel.

genomineerd voor verschillende Billboard Latin Music Awards en Premios La Nuestra prijzen. Carol G. Ewer, de eerste vrouw van Latijns-Amerikaanse origine die Coachella headliner werd. Op 21 april 2026 kondigde ze Carol G. de Viandro por el Mundo Tropi Tour, dat vooral uit stadions bestond. In augustus bracht ze het album Nome Arrepiento de Sentir Tanto uit. Dat zijn samenwerkingen met onder andere Bruno Mars en ook Drake. En naar één van deze samenwerkingen gaan we deze avond als afsluiter luisteren. Wij zeggen goeiedag en tot volgende week en gaan eruit met onze hit of miss. Carol G. en Bruno Mars met Still.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3:00 vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: RTV Go. Dit is jouw

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Dat is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: RTV Go. Dit is jouw

heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vrijdagmiddag aan het einde van de week. Noor de stam kroeg word ik al naar roet keek. Ik heb maar cheat voor een flesje bier. Maar hier is gezellig en geen gemier. Voordat ik wat de tweede inschoon. Ik word weer bezoek, sproek wat er wat te dronk. Ik weet dat ik eigenlijk naar roes mag gewoon. Maar kende goud, toch nooit laten stoon. La de zat, la, la la la, ben la de zat, la, la la la. Volgens mij heb

Woeden is dat duister en het is al lood. Maar waar kan verrek, nou blijf ik aan de proot. Met mooi wicht, het liep net veel ster. Maar ook dit keer ging ik weer te ver. Vandaag rode kerel aan het einde van de bar. Kijk niet de tijd al, voel aan. Hij kwam overeen, sluit me op de bek. Ik haast verdoemd, hij is nooit zo gek. La la zat, la, la la la, ben la la zat, la, la la la. Volgens mij heb nog nooit zoveel hard. La la la la,

Nou, nu ik nooit naar Roes kring pokken voor en die kameroen, ja, die ben maar aan laag. Ze is er nog vaden, over de rut. Mijn sleutel is weg en de auto is op slut. Den moment sta in de route in sloon, zodat ik eindelijk wel naar Roes kan gaan. En zien achterhoek met een boot komen.

met plofiets over Engelbert Noestad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar schouw was lange en de snij joug mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag.

0: altijd mooi, nog runniger.
1: Een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal. Het beste moord

verschrikkelijk lang zo mee me koel. Als nou een vent van 16 met plof naar stad zou gaan, dan hadden wel de kool voor de vief

0: Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noorden.

ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer: in het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3:00 afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 5